Inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te moeten regelen. En ook mogen ze meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Treinen, trams en bussen rijden niet. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. 5 olieschepen zijn vernietigd, zegt de VS. De bemanning van die schepen zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van andere buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein gewaarschuwd om van boord te gaan. De schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse tegenaanval. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer wel weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en veel alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Het grootste deel van de Canadese export gaat naar de VS, maar Canada kijkt nu ook of ze meer kunnen handelen met landen in Europa. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De ANWB waarschuwt dat het extra druk kan zijn op de weg, omdat veel mensen die normaal met de trein gaan nu de auto pakken. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. De PVV verwacht veel steun voor een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. De partij wil dat er gedragsregels voor makelaars komen. Door misstanden als vriendjespolitiek is het voor kopers soms lastig om aan een huis te komen, of ze betalen een hogere prijs. Het weer vanuit het westen wordt het droog, het koelt vannacht af tot een graad of 12. En overdag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en de meeste alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren al een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en dat er ook geen vervangend vervoer is. Op de weg kan het extra druk worden, waarschuwt de ANWB al. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars schepen. Volgens de VS werden marineschepen bestookt met Iraanse raketten, maar is er geen schade. Als vergelding heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen 5 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Iran zegt ook die aanvallen te gaan vergelden. En voetbaltrainer Rick Kruis gaat aan de slag bij NAC Breda. De club ontsloeg maandag trainer Karl Hoefkens. NAC staat nu 11e in de eerste divisie en hoopt dat de nieuwe trainer kan zorgen voor verbetering. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd als trainer bij FC Volendam, nadat die club degradeerde uit de eredivisie. Het weer: in het noordoosten nog wat buien. In het rest van het land is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met veel wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Dat alles bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur-staking die vannacht begon. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het vandaag extra druk worden, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komt er een hogere importheffing op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met die nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Volgens 2 journalisten werd Netanyahu 1,5 week voor de aanval op 7 oktober al ingelicht, maar deed hij daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek wat is uitgekomen. Het weer: in het noorden kans op een bui, verder is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Het wordt een wisselvallige dag met wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Bij dat alles wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: voor Antwerpen.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het extra druk worden vandaag, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komen er hogere importheffingen op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. In het gebouw komen onder meer kantoren en laboratoria. Het pand op het Science Park in Utrecht had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn, maar de bouw liep meerdere keren vertraging op. Onder meer door problemen met de trillingen van de trambaan daarnaast. Wanneer het RIVM nu wel kan gaan verhuizen, is nog onduidelijk. En het weer. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Verder is het wisselvallig vandaag. In de middag is er ook kans op onweer. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur-staking die vannacht is begonnen. Reizigers lijken goed op de hoogte, ziet verslaggever Jeroen Gortworst op het station van Zwolle.
2: Ik liep net even door de stationshal heen en er was echt niemand. De mensen hier lijken toch echt wel te beseffen dat er inderdaad geen enkele trein rijdt.
1: Er wordt gestaakt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen. Correspondent David Poort vertelt dat het om een grote aanval ging.
3: De Amerikanen hebben zeker 5 Iraanse olietankers aangevallen. Zowel bij Karg, dat is dat eiland in het noordpunt van de Persische Golf. En ook in de Golf van Oman, dus aan de andere kant van de straat van Hormuz.
1: Volgens het Amerikaanse leger was het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Het RIVM kan voorlopig niet verhuizen naar Utrecht. Al jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe locatie. Na al 8 jaar vertraging zou het gebouw dit voorjaar worden opgeleverd. Maar nu is er opnieuw vertraging. Door het overvolle stroomnet moeten er gasgeneratoren worden geplaatst. Wanneer het RIVM wel kan verhuizen, dat is nog niet bekend. Het weer vandaag wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle onweersbuien over. Soms met hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig. Aan de kust zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt 19 graden. En vanavond neemt de buiigheid af. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5... live bij RTV 794, Truckersdag 2026.
5: Lustrie?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in het land ligt plat. Treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Werknemers staken tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Reizigers lijken goed op de hoogte. Veel stations zijn leeg. Vakbond FNV snapt dat de staking veel mensen raakt.
2: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op een goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
1: Op de weg kan het extra druk worden, zo waarschuwt de ANWB. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In augustus werd volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar.
3: Dit was bijzonder uitzonderlijk. Dit is een all-time laagste record als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht. Dat is gewoon bijna 1/5 lager.
1: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. Het weer wisselvallig, vanuit het noordwesten trekken soms felle buien over, met hagel of onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zaterdag 19 september aanstaande, tussen 10 en 4 uur, live bij RTV 794. Truckersdag 2026. Lustrie?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Reizigers lijken goed op de hoogte van de landelijke OV-staking vandaag. Veel stations en haltes zijn uitgestorven. De actie duurt tot middernacht. Deze Haagse buschauffeur zegt dat hij niet alleen voor zichzelf staakt, maar ook voor zijn passagiers.
2: Omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
1: De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg vanwege de staking, maar het lijkt mee te vallen. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn in de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In de rivieren was het waterpeil uitzonderlijk laag, waardoor schepen veel minder zwaar konden worden beladen dan normaal. In augustus werd daardoor volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis laten weten dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van koning Harald. Hij overleed anderhalve week geleden na een ziekbed. Wie er bij het afscheid aanwezig zijn is niet bekendgemaakt, zegt koningshuisdeskundige Josine Drogendijk.
3: We hebben geen gastenlijst ontvangen vanwege de veiligheid. En nu werd gisteravond kwamen er opeens foto's naar buiten dat Zelensky ook in Oslo is. Nou, dat was dus iets wat we niet van tevoren wisten. Ja, iedereen zal wel begrijpen waarom.
1: Nederland wordt in Oslo vertegenwoordigd door het koningspaar en de prinsessen Beatrix en Amalia. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
5: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
6: Lustrie?

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ondanks de OV-staking was het niet buitengewoon druk op de weg. De ANWB spreekt van een vrij gemiddelde ochtendspits. Veel mensen leken van tevoren op de hoogte en hebben alternatief vervoer geregeld of werken thuis. De meeste stations die bleven leeg, een enkeling wist niet dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het minderheidskabinet deels teruggedraaid. Dan gaan we door naar een bitcoindief. Want een man uit Singapore die heeft in de VS schuld bekend aan een van de grootste cryptodiefstallen in de geschiedenis. Hij kan worden veroordeeld tot 20 jaar cel. De man van 22 wordt gezien als hoofdverdachte van een groep criminelen. Ze zouden van een man uit de stad Washington bitcoins hebben gestolen ter waarde van $245 miljoen. De bende die brak ook in op andere plaatsen om cryptovaluta te stelen. Het geld geven ze uit aan dure auto's, exclusieve appartementen en nachtclubs. In Oslo verzamelen mensen zich voor de uitvaart vanmiddag van de overleden koning Harald. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand. Hij was 89. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. De Spaanse tennisser verloor in de kwartfinale na een lange vijfzetter van de Amerikaan Ben Shelton. Die staat nu in de halve finale. De partij in New York duurde 4,5 uur. Pas na 3:30 s'nachts was de partij klaar. Een record op het Grand Slam toernooi. Het weer nog. Vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon en het waait stevig. Aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt een graad of 19. Vanavond dan zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794... Truckersdag 2026.
3: Lustrie?

authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

0: authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwe Zone.
1: Een bijzonder begin, mag ik wel zeggen. De Pet Shop Boys, de dierenwinkelvrienden, zeg maar. Ja, hallo. Ja, u heeft natuurlijk ook het afgelopen weekend inderdaad wel gemerkt, inderdaad, dat er in Beekbergen en Dieren en Apeldoorn, dat daar heel veel stoont zijn reden. En daar zijn we nog niet helemaal van bekomen, zeg maar. Dus dat, vandaar dat het ook een beetje weer klinkt in deze aflevering. Want het is dames en heren weer maandagmorgen. Het is 7 september 2026. En je luistert naar Martin Burgers, ondergetekend. Is weer bij de klok van 12 uur. Met weer een nieuwe aflevering van 100% vinyl. We blikken een beetje qua geluid wel terug, zeg maar. Op het gebeuren. Terug naar toen. Want dit programma is natuurlijk ook een beetje terug naar toen. Ja, het is niet anders. De Pet Shop Boys draaiden we uit 1900 en... Moet ik eventjes goed op mijn lijstje kijken, inderdaad. It's a Sin kwam uit 1987. En zal die treinen lekker door blijven fluiten, inderdaad. Ik vind het nog steeds een geweldige happening, zeg maar. Die hele Felix Stoomtreinmaatschappij, dat we dat hier in onze eigen omgeving hebben. Dat vind ik wel erg een wonder, zeg maar. De muziek trouwens, op de achtergrond die je nu hoort, is van Tom Mulder, van Klaas Vaak. Die had vroeger ook iets met treintjes. Dus vandaar even deze combinatie, een beetje een ander begin van onze afleveringen die we normaal gesproken hebben. We hebben een bak vol met muziek, met hele leuke muziek, mag ik wel zeggen. We hebben natuurlijk ook zometeen de beursagenda. Ik heb het weerbericht voor je. Waarschijnlijk zelfs nog een Sinatra momentje. Maar we hebben ook Bananarama met La Nene No No. Wat was dat? Nou, je had in Engeland heb je één keer per jaar de Comic Relief. Die zamelen geld in voor een goed doel. En dan hebben ze allemaal een rood neusje. Zo'n clownsneusje hebben ze dan inderdaad. Wel heel grappig. Bananarama zong met de dames inderdaad van Lana Nene Nono. En zij namen een Beatle-nummer ter hand. En dit werd dit nummer. Help!

Ja, Pia Sorora. Ze was destijds getrouwd met een platenbaas. En daarom kwam ze inderdaad de aanraking met de broer van Michael Jackson. En dat was Jermaine Jackson. Nummer 1 natuurlijk in Nederland, When the Rain Begins to Fall. Dat mag heel erg duidelijk zijn. Dat was een hele grote hit eigenlijk. Ja, dat was wel dat je zegt, nou, als je het hebt over een nummer 1 hit in die tijd, was dat 1984 wel het nummer 1 nummer, zeg maar. Toen veel mensen inderdaad gecoverd. Zelfs door Gerard Joling en Gordon. Ik weet niet of dat wat toevoegt, maar dat was in ieder geval wel het verhaal zoals dat in ieder geval hier genoteerd staat. Pia Sorora, ze is bij het maken van deze aflevering nog steeds in leven. En, ze is nu 72. Ze is geboren op 4 mei 1954 in Hoboken, New York, Verenigde Staten. Ze is al 3 keer getrouwd geweest. Ze is nu nog bij het maken van deze aflevering nog wel getrouwd met Michael Jeffries. Daarvoor met Jonathan Kader en daarvoor met Meshulam. Ja, Meshulam Rikis, een van de rijke vent. Ja. Die had in ieder geval contact bij de platenwereld en daarom mocht ze mee zingen. Zeg maar. Want zo'n beste zangeres was het eigenlijk ook helemaal niet. Maar ze deden het wel goed, want ze hadden wel een nummer 1 hit met When the Rain Begins to Fall. En dat kwam van de film The Voyage of the Rock Aliens. En dat werd ook helemaal niks. We horen nog steeds de toomtreinen inderdaad op de achtergrond, zeg maar. Dat is wel heel grappig, toch? Ja, heel leuk. De Pasadena is de volgende tribute. En die schreeuwt gelijk aan het begin van die plaat. Ja, zeg. Hey, hallo. Dus we gaan eens even luisteren naar de Pasadena. En zij brengen een tribute. En dit is ook jaren 80 werk natuurlijk. Ja, dat mag duidelijk zijn. 1988.

1988 inderdaad, nummer 1. En 15 weken genoteerd. Toen kwamen ze later nog een keer tegen. En drie maanden later kwamen ze met Riding on a Train. Grappig. Ook in 1988. En dat kwam nummer 4. Daarna volgden nog drie andere kleine hitjes. Maar die deden het niet zo heel goed. Laughing gaat nog wel in 1990, nummer 11. En daarna bleven we onderin het praten een beetje hangen voor die groep, zeg maar. Maar het was zeker niet onaardig, zeg maar. Dat was de Pasadena's met Tribute. Wij stappen nog steeds langs de spoorlijn inderdaad, waar de treinen nog steeds langs gaan, zeg maar. Naar de volgende plaat toe. En de volgende plaat is eentje van Tina Turner. En dat is wel een hele mooie. Hier zijn Two People. Oh, dit zijn toch wel de betere hits. Ja. Straks de beursagenda. Maar eerst dit. Tina Turner en Two People.

Tina Turner. We missen haar elke dag, want ja, wat laat die vrouw een prachtige nalatenschap achter qua muziek. Two People uit 1986, nummer 22 noteerden wij als hoogste notering voor deze plaat. En deze muziek betekent de platenbeursagenda. Ja, de stemming en koers in Platenland. We kunnen 11 september, kun je geld kwijt in Tilburg. Kom naar de LP, single en CD-markt in Tilburg. Daar vind je allerhande vinyl, waaronder singles en albums en nog veel meer. 11 september tussen 10 uur morgens en 11 uur middags in de Lovense Straat in Tilburg. 11 september. Dan kun je terecht in... waar staat het? Hoofddorp. In Hoofddorp bij In Front Records presenteert de vinylbeurs XL. In Front Records presenteert vinylbeurs Jagers, opgelet, vinyljagers dan weliswaar. In Front Records organiseert een platenbeurs in het C. C. 1000 LP's, 12 inches en singles liggen klaar om je te wachten. Of je nou je collectie wilt uitbreiden of op zoek gaat naar die enige heilige graal die je nog net wilt hebben. Of je begint net met je vinyl en er is eigenlijk wel voor elk wat wil, schrijft de organisator. Wat kun je verwachten? Kraampjes vol pop, rock, jazz, metal, hip-hop en dance. Zowel tweedehands als gloednieuwe persingen. Deskundige standhouders met fijne muziek en graaf dus door de bakken en score jouw favoriete albums en maak je zaterdag compleet. Nou, dat is toch een prachtige oproep, toch? Ja, zo staat het er niet bij alle beurzen bij, zeg maar. Heel grappig. Dan kun je Bergen op Zoom, dus ook een stukje met de trein. Dat is misschien wel grappig om te doen. Ja, die dingen zijn afgelopen, hè? Die kaarten dat je heel Nederland kon, zeg maar. Dat is wel jammer. Platenmarkt in Bergen op Zoom, 12 september. En dat is van 10 uur morgens tot 5 uur middags op de Grote Markt. Dan kun je nog naar Borrelt. Dat is in Maasmechelen op de Vrijthof. Van 8 uur morgens, ze zijn er vroeg bij, maar ze gaan ook eerder naar huis. Tot 2 uur middags, 12 september, Maasmarkt Borrelt. En Maasmechelen is dat. Dan kun je naar het Westland, naar Schravenzanden op Marktplein. Daar is een platenbeurs. De eerste Westlandse platen- en boekenmarkt vindt plaats op het Marktplein in Schravenzanden. Tijdens deze markt kun je de liefhebbers van vinyl en boeken gezellig struinen. Dus een gevarieerd aanbod van boeken, LP's, singles en maxi-singles. Vintage vinyl DJ's zijn aanwezig. Nou, daar kon ik ook even niet uitkomen. Zeg. Dat is in ieder geval in Schravenzanden tussen 10 uur morgens en 4 uur middags. Dan kijken we nog even verder op 13 september. Dan kunnen we terecht bij de Kieldrechtse verzamelvrienden in Sint-Michiel in Kieldrecht. Dan in Vlaardingen kun je terecht op 13 september tussen 13 uur, oftewel 1 uur middag tot 5 uur middags in Vlaardingen. En dat is op locatie Vlaardingen, daar staat niet bij waar. Er zal vast misschien wel wat over te vinden zijn. De nieuwe Vlaardingen platen- en cd-beurs, dat er alleen maar. De cd-beurs in Weerselo is er weer. En dat is ook voor smiddags tussen 12 uur en tussen 4:30. Dan heb ik er nog eentje voor je. En dat is een eentje die in de verte nog op mijn schermpje komt. En dat is die namelijk in Lelystad. Dat is op 19 september, maar dat is nog eventjes een aflevering verder eigenlijk. Hè. Lelystad is van 11 uur morgens tot 5 uur middags op de Promesse. Dat heb ik voor je klaargelegd. En niet helemaal goed, plaatje zeg maar. Nou, heilig hoor mij nou. Het is Paul Simon en Love Me Like a Rock. Maar hij kraakt een beetje. Maar dat is ook de charme van dit programma, toch?

0: Ja, oh, Sandra Remer, La Coliagla. En oktober 1990 was dat trouwens. Ik ga die trein even afzetten trouwens, want we hebben het volgende voor je klaargezet.
1: Voorst Veluwe zo.
2: Weer.
0: Het weerbericht heb ik tot en met vrijdag voor je. Vanaf dinsdag volgt een weeromslag. Het wordt een stuk wisselvalliger en koeler. De middagtemperatuur ligt onder de 20 graden. En dagelijks valt er regen. Kijken we naar de maandag van deze aflevering, hebben we 10% kans op regen. Maar woensdag op RTV 794... dan zitten we al op 80% kans op regen. Een goede kans dat het dan in ieder geval een pak oplevert. Maar aan de andere kant, het is wisselvallig, dus je hebt ook 70% kans op zonneschijn. Overdag 18 graden en 's avonds 12 graden. Wind zit in het zuidwest tot westen, windkracht 3 heel de week. Meer weer vind je op weerplaza.nl. En ik heb dat plaatje wat ik hier heb, dat raak ik even omdraaien. Die vind ik wel leuk, want Sandra Remer die had nog een andere kant van dat plaatje. Natuurlijk, ja, dat is logisch, met een plaatje met twee kanten. Die gaan we toch de andere kant ook even draaien. Dat is het singeltje La Collegiala. Maar de andere kant heet Sway. En dat vind ik zo'n leuk nummer. Ja, het is van het album She Is The One. Dit komt uit 1990.

0: klinkt als een heel internationaal nummer. Natuurlijk Sway, maar het kwam gewoon van Bolland en Bolland uit 1990. En het album wat zij destijds opnam inderdaad. Veel te vroeg overleden, Sandra Remer. En had daar ook een hit mee in Nederland. Wat ook leuk is trouwens, dat is het volgende plaatje. Ja, en die is heel wat anders. Eddie Grant en Give Me Hope, Joanna.
1: Ook onze rood-witte koeien luisteren mee.
2: Forst Veluwezoom.

Ik moet wel helaas eigenlijk opmerken dat het enige Nederlandse woord wat in alle talen hetzelfde is, dat is het woord apartheid. Of we daar nou zo trots op moeten zijn, nou, dat denk ik natuurlijk niet. Eddie Grant uit 1988, nogmaals met Gimme Hope Joanna. En hier is niemand minder als Carly Simon. En zij had destijds een samenwerking met Chic. Dat was omdat er een film was, en die film heette Soup for One. De motion picture soundtrack uit die tijd, 1982. En wij gaan terug naar die tijd. Dat was een album waar muziek op stond van Chic, Deborah Harry, Teddy Pendergrass, Sister Sledge, Fonzie Thornton en Carly Simon. Hier is het nummer Why.

0: Elke week op RTV 794 en Voorst Veluwe Zoom. 100% vinyl met Martin Burgers.
1: Voorst Veluwe Zoom.
0: Onze regio. Jouw muziek.
1: Voorst Veluwe Zoom.

1977, Peter Koelewijn en de KL204. Als ik God was, dat laatste stukje, dat was inderdaad bij een heleboel omroepen in die tijd not done. En dat werd inderdaad door sommige omroepen niet gedraaid. Dat kon in die tijd echt niet. Peter Koelewijn kwam er in ieder geval mee in de hitparade. 6 weekjes maar, en niet erg hoog. Nummer 53 van de top 100. Wat hebben we voor je klaar liggen? De drone is om de lucht gegaan. Ja, die gaat achter die dat vliegtuig aan van Koelewijn. Het Sinatra-moment van vandaag, dames en heren. En dat is ook heel bijzonder. Het is een combi. The oldest establishment in de... En dat heet die titel inderdaad. Het is natuurlijk het Sinatra-moment, want daar luister je naar. Met Bing Crosby en Dean Martin. Dat is een hele bijzondere combi. Ja. Sinatra Songs Serie 15.

Ik vind dat echt gewoon hartstikke geinig. Dan ben ik echt Frank Sinatra en Bing Crosby. En, oh, nou. Dance Reaction. Ja. Met de disco train. Dat kan allemaal tegelijkertijd. Ja. Het programma zit er weer op, inderdaad. We sluiten allemaal de disco train van Dance Reaction. En bedankt voor het luisteren. Het komt nog een uur. En tot volgende week als je nu mee stopt. Maar dat is pas 11 uur, hè. Tot 12 uur zijn we bij je.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim een derde van de ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moet vlak na hun aankomst opnieuw verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Veel ouderen die komen vanuit een crisissituatie naar een verpleeghuis en blijken dan niet op een geschikte plek terecht te komen. Vaak moeten bewoners ook verhuizen omdat ze zwaardere zorg nodig hebben. Volgens de onderzoekers is verhuizen lastig voor kwetsbare ouderen. Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanochtend niet veel drukker op de weg. Dat zegt de ANWB, die sprak van een gemiddelde ochtendspits. Veel mensen die leken van tevoren op de hoogte en hadden alternatief vervoer geregeld of werkten thuis. De meeste stations die bleven leeg en enkeling wist niet eens dat er een staking was. Op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en de aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het kabinet deels teruggedraaid. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag bij Hoorn is vanochtend een man van 78 om het leven gekomen. Het vuur brak rond 6:30 uit in de meterkast en verspreidde zich snel. Omliggende huizen die werden ontruimd. Zo'n 20 bewoners die zijn elders opgevangen. Het vuur is inmiddels uit, maar een aantal buren in Zwaag zit nog altijd zonder stroom. Dat zal niet meer al te lang duren, zeggen de netbeheerders. En Marco Overmars stopt per direct als technisch directeur van Antwerp FC. In een afscheidsbrief zegt de Nederlander van 53 dat afgelopen weekend alle jarenlang opgebouwde vermoeidheid en stress eruit kwam. Hij zegt dat dokters hem hebben geadviseerd te luisteren naar zijn lichaam. Overmars ging 4 jaar geleden aan de slag in België nadat hij vanwege het versturen van dickpics weg moest bij Ajax. Nog datzelfde jaar kreeg hij een hartinfarct. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het is een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home-elektro is er maar één adres. Roosendaal Home-Elektro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home-Elektro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
4: Lustrie?

0: De Electric Light Orchestra. Ja, 1979.
1: Elke week op RTV 794 en Voorst Veluwezoom. 100% vinyl met Martin Burgers.
2: Voorst Veluwezoom.
0: Heeft u ze ook gehoord? Ja, als door onze eigen gemeente zeg maar dit soort treinengeluiden langs kunnen komen. Ja, dat is wel mooi, hè? Wat waren ze gronken? Grote zwarte monsters. Het blijft een geweldig iets inderdaad, we dat allemaal in de buurt hebben inderdaad. De Veluwse stoomtreinmaatschappij had dit afgelopen weekend weer een geweldig evenement. Terug naar toen. En ja, dat maakt wel veel kabaal. Dat hoor je nog helemaal terugklinken in onze uitzending. Ja, dat werkt wel helemaal zo. En ik ben natuurlijk ook een beetje treinengek. Vandaar ook dat we de muziek nu ook van Klaas Waap, Tom Mulder, die was ook treinenfan. Die gebruiken we even als begintune. Natuurlijk ook het geluid van de VSM, wat je een beetje gelardeerd door deze aflevering heen zult horen, zeg maar. Dus een beetje een lawaaierig begin van 100% vinyl. Maar het is natuurlijk wel mooi. Het blijft natuurlijk een fantastisch spektakel. En volgend jaar gaan we gewoon weer kijken, toch? Dat vind ik wel. We begonnen zoals ik al zei met de Electric Light Orchestra. Uit 1979 met Confusion. Ik was een beetje in de war. In de studio hadden we even met de computer wat updates gehad. En toen was ik een beetje in de war. Helemaal confused, zeg maar. Dus vandaar ELO op de draaitafel. Wat ligt er meer op de draaitafel? Nou, dat is wel heel bijzonder eigenlijk. Ik heb iets liggen. En dan zou je zeggen, ja zeg, schrijf eens even uit. Muziek uit 1907. Ja, dat is dus 121 jaar oud. Ja. Alleen we gaan dan niet die hele oude uitzending draaien. Of nummer. Nee, we gaan draaien de versie die u kent. Laat ik straks even horen hoe het origineel klonk. Want deze kennen we natuurlijk allemaal. Hier is Elvis en zijn uitvoering van O Sole Mio. Oftewel, It's Now or Never. Een hele goede morgen. Dit is 100% vinyl.

natuurlijk Elvis Presley, het originele singeltje. Dat hoorde je hier bij Forest Veluwe Zoom en bij RTV 794 op woensdag natuurlijk. Het originele is dus van Giuseppe Alcemi. Anselmi. Dat is lastig. Anselmi. Oh, Solomio. Dat is eigenlijk de originele versie, geschreven door Giovanni Capuro en Eduardo Di Quappa en Alfredo Marcarucci. En dat deden ze in 1907, dames en heren. Er was toen nog geen hitparade, maar later volgden een heleboel artiesten die dit allemaal nagezongen hebben. Waaronder natuurlijk Elvis Presley. Maar ook, ja, wat denk je van Luciano Pavarotti? Dat is ook een hele bekende geweest. Maar ook Peter Alexander en Wet, Andrea Bocelli, Mario Lanza en Albano, zonder Romina trouwens. Ja. Jantje Smit staat er ook tussen. Ja, het voor een dam. En de lijst is lang, wie dat allemaal niet. Ik vind de mooiste altijd het resultaat, dat zijn die Duitsers. Captain Cook und seine zingenden saxofonen. Ik vind dat toch wel briljant. Een heleboel orkest hebben dat ook allemaal gedaan. Het plaatje is ooit een keer uitgebracht door een Italiaanse maatschappij in 1907. Maar Elvis deed dat in 1960, dames en heren. Goed, orde van de dag weer. Muziek van Bugs Fizz. We hebben trouwens onder de platenspelers de andere elementjes gegroefd. Zeg maar speciaal een beetje voor de gouden ouwe. Daardoor klinkt het wat authentieker, zoals dat heet. Dat zult u misschien even 2, 3 horen. Maar wij als vinylgek natuurlijk wel. Want ja, dat is natuurlijk zoals wij daarnaar luisteren. Met een kritisch oor, zeg maar. De volgende, Bugs Fizz, een songfestival liedje. En ja, toch wel ook wel een van de leukere plaatjes, hoor. Ja, de Bugs fanclub, zeg maar, Bugs Fizz fanclub, ja, die zat in Swanley in Kent. Dat is toch wel aardig, als je dat weet. Hè? We gaan terug, dames en heren, in de tijd naar de jaren 80 met dames met bijzondere kostuums aan, waarvan iedereen dacht, wat zijn dat nou voor rokjes? Is dat nou een bodystocking? Want het loopt helemaal aan de zijkant door. Dan zijn ze helemaal bloot. Nou, dat was wat natuurlijk. Dit plaatje werd ooit aangeschouwd door ene Desiree. En zij zei, ik vind het een leuk plaatje. The Land of Make-Believe. Hier is Bugs Fizz.

1978. Lou en de Hollywood Bananas en Kingston, Kingston. Dat stond nog in de hitparade ook, dames en heren. Ja, echt waar. Nummer 17 als hoogste positie in 7 weken in de hitparade genoteerd. De zomer van 1979. En dit is weer terug naar de jaren 60. Natuurlijk in de jaren 60. Dat is helemaal niet unusual.

1979, dames en heren. Ja, wat we toen nog niet wisten, zeg maar, dat dit een hele grote groep zou worden. Want ze hadden net één hitje gehad. En dat was de Sultans of Swing uit 1978, nummer 11. Maar stond totaal, als we kijken naar toen die binnenkwam in 1970 en nu, heeft het nummer al 96 weken in hitparade gestaan. Dat is een hele periode. En waarom? Ja, hij komt af en toe terug. Er zijn jaren dat dat plaatje opnieuw wordt uitgebracht, of weer wordt gedraaid, of airplay krijgt, zoals het heet. En dan staat hij weer in. Dus totaal 96 weken genoteerd. Dat is al een van de langste nummers volgens mij in de hitparade. Sultan of Swing, maar die draaiden we niet. We draaiden de Lady Rider. En dat was de opvolger daarvan uit 1979, nummer 18. Dat was ook geen ontrekkelijke of onaantrekkelijke plek, zeg maar, voor een beginnende groep aan de linkerkant van de hitparade. En 5 weken genoteerd. Maar daarna kwamen natuurlijk hele grote nog. Ja. The Private Investigations op nummer 1 bijvoorbeeld in 1982. Maar ik ga er verder niet over vertellen. Dire Straits, waar dat natuurlijk, dat mag duidelijk zijn. Je luistert naar Forrest Felixson en je luistert naar een aflevering van 100% Vinyl. We hebben een speciale aflevering met meer muziek, zoals dat heet. Ja, dat komt omdat we hebben zo'n bakje hier staan en daar staat echt wel heel veel leuks in. Dus deze aflevering richten wij ons echt op de muziek en we laten ons niet afleiden. Behalve dan dat ik af en toe een beetje tussendoor praat. Ja. Ook veel jaren 70, dat mag duidelijk zijn, daar kwam dat bakje vandaan. Maar het zijn redelijk mint gave singeltjes. We hebben de naalden omgewisseld omdat we dachten, nou, het zal zo'n bakje zijn met een hoop van dat gebied mee gekraakt. Dat begon aan het begin van deze uitzending wel met Elvis Presley. Maar deze is ook weer zo'n plaatje. Zeg van, ja, daar klinkt eigenlijk als een klok. We gaan terug naar 1979. Op de hoes, daar staat een mevrouw die met haar benen, zou ik maar zeggen, zichtbaar, zeg maar, door een wapperende rok, zeg maar, dat zij in volle vaart een veld afrent, zeg maar. Ze lacht er wel enorm bij. Ze rent bij een man vandaan met een schipperspetje op, zeg maar, die verdwaasd met zijn handen, zeg maar zeggen, om hem heen de ruimte inkijkt, maar ook aan het rennen is, maar zich afvraagt, waar is toch mijn vrouw? Want dat was namelijk een echtpaar, Captain en Tennille, daar heb ik het over. En You Need a Woman Tonight, volgens mij is één van de twee, of allebei, niet meer in leven. Maar het plaatje wat ze achterlaten is natuurlijk heel erg leuk. En dat is bij dit programma natuurlijk, dat is één grote herinnering eigenlijk aan het worden, dat hele programma. Jaargang 19 hebben we het al over. Dus ja, we zijn al even bezig. En in de loop van de uitzendingen zijn er al wat mensen ontvallen, zoals dat heet. Terug naar het plaatje waarop de draaitafel ligt en klaar om gedraaid te worden. 1979, Captain Tennille, hier is You Need a Woman Tonight.

0: moment dat de naald het vinyl raakt. En jij je herinnering compleet maakt. 100% vinyl.
1: Voor Spelen we zo.

I Get a Kick Out of You van Gary Sheerston. En dat was natuurlijk uit 1974. Maar, dames en heren, het origineel is natuurlijk weer veel ouder. Want als ik zeg, het is geschreven door Cole Porter. Ja, Ethel Merman, die zong dat namelijk ook al in die tijd. En die zit onder dit schuifje. En toen klonk dat zo. Dan hebben we het over... Wanneer hebben we het dan over? Dan heb ik het over... Ja, ga ik even kijken. Oh, dat is even geleden. 1934. 34, ja. Ethel Merman. Dat is een mooie dame op het hoesje. Ja, voor die tijd, hè. The only exception I know is the case. Nou, je zegt van, wat is het voor een gekrijs? Dit is het origineel van wat je net hoorde. En Frank Sinatra zingt onder andere ook. Nou, Gary Sears had er dan ook een hit mee natuurlijk. Ellie Fitzgerald, Hildegard Kneef, Jelly Cullum, Dolly Parton, ja. Tony Bennett en Lady Gaga zingen dat ook. Dat is wel een hele leuke uitvoering. Ja. Dat is een hele... Ik kan dat niet draaien, die heb ik toen niet op vinyl, maar dat is wel een hele leuke uitvoering. Tony Bennett en Lady Gaga. Moet me googlen, is leuk. Maar verder ook Mala Moscouri, Rod Stewart, Michael Bublé, Tom Jones, Shirley Bassey. De lijst is lang. De lijst is lang, want iedereen heeft het nummer zo'n beetje gezongen volgens mij. I get a kick out of you. Wij krijgen ook wel eens een kick, maar dan van het weerbericht wat ik voor je ga oplezen zometeen. Maar eerst nog even Elvin Stardust. En Elvin Stardust zong A Wonderful Time Up There.

0: mooie Elvin Stardust.
1: Voor Veluwe zo.
2: Weer.
0: Ik heb het weer voor je van de week van 7 september 2026. Wat voor weer is het deze week? De komende vrijdag tot en met vrijdag. Vanaf dinsdag volgt een weeromslag. Het wordt een stuk wisselvalliger en koeler. De temperatuur smiddags ligt rond 20 graden. En er valt dagelijks wel wat regen, zeg maar. Zo'n, eigenlijk wel zo'n 50% kans. Vooral woensdag is er meer kans op neerslag. Temperatuur is s'avonds rond 12 uur. 12 uur, 12 graden. En het is straks 12 uur. De maximumtemperatuur 18 graden de komende week. Wind in het westen en windkracht 3. Meer weer vind je op weerplaza.nl. En hier is Lena Lovitch. Lucky number.

plaatje eigenlijk. Maar de naam ook natuurlijk, hè? Come Away. De groep heet Terry Dactyl and the Dinosaurs met John Aloe. En John Aloe, die kennen we later nog wel natuurlijk van allerlei andere zaken. Ja, zeker, want iedereen kent natuurlijk deze meneer van dat kerstplaatje wat helemaal geen kerstplaat was. Stop the Cavalry. Dat plaatje werd geschreven toen hij

0: producer en zei, joh, het wordt in december uitgebracht. We moeten één zinnetje erbij maken. Hoe is I Was Home for Christmas? En dat werd toegevoegd, wel een kerstplaatje. 1980 was dat Stop the Cavalry. Daar kennen we namelijk Johnny Louis van. Ook van het nummer You Always Find Me in the Kitchen at Party. Dat is 1980 ook. Dat was daarvoor nog, ja, voor de Cavalry. Die ging daar nog vooruit. En Terry Dactyl en de Dinosaurs, die hadden ook nog een hit in 1971. De Seaside Shuffle. Dat klinkt lekker. De Seaside Shuffle. Excuseert u mij. Maar Come Away inderdaad was eigenlijk het plaatje wat we net draaiden uit 1977. Ik heb nog twee plaatsen te gaan. Twee, drie misschien. Maar één hele mooie. En eigenlijk vorige week hadden wij een album van Linda Ronstadt op de draaitafel liggen. Toen zei ik, ze heeft één nummer één hit gehad. Niet met haar eigen plaatjes, maar een duet samen met Aaron Neville. En het heette Don't Know Much. En dat is een hele mooie. Er ligt eruit een klein kraakje erin. Maar het nummer is te mooi om niet te draaien.
1: Look at this face. I know the years are showing.

sorry. Zo'n gevoelig liedje. Hij is hartstikke mooi, zeker. Linda Ronstadt en Aaron Neville en Don't Know Much. Uit 1989 kwam dat. En ja, jaren 90 is het begin eigenlijk. Want we hadden twee hits in die tijd. En dit was er één van. De andere was All My Life. En dit was Don't Know Much. Nogmaals, uit het najaar van 1979. Laatste plaat draait tafel. Neil Diamond. He ain't heavy. He's my brother. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de VS en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. En de stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer opgestart. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. In totaal zouden bijna 2000 vluchten zijn uitgevallen, ook van en naar Schiphol. Door de urenlange storing bij de Britse luchtverkeersleiding stranden tienduizenden passagiers op luchthavens. Het zwaarst getroffen werden de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick. De zaak tegen vier studenten van het Utrecht Studentenkoor, die verdacht worden van het verspreiden van een bangalijst, is uitgesteld. Een van de vrouwen die aangifte hadden gedaan is directe familie van een medewerker van de rechtbank. De rechtbank Gelderland neemt de zaak nu over. De vier verdachten worden verdacht van het verspreiden van een lijst met privégegevens van zo'n 30 leden van een vrouwenvereniging. Bij de foto's van studenten stonden seksistische opmerkingen. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een paar seconden uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. In het stadion in Amsterdam passen zo'n 71.000 mensen. En de zangeres van 21 stond vorige week nog vier keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. En Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Vorig jaar won ze de Edison Popprijs. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt zo'n 19 graden en vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Zaterdag 19 september aanstaande, tussen 10 en 4 uur, live bij RTV 794. Truckersdag 2026. Lustrie?

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Noorwegen is de uitvaart begonnen van de overleden koning Harald. Staatshoofden uit de hele wereld zijn erbij, net als de koningshuizen van Nederland, Spanje en België, Denemarken en Luxemburg. Ook de Oekraïense president Zelensky is aanwezig. Honderden militairen die zorgen voor de veiligheid in Oslo. De rouwstoet die gaat van het paleis naar de Domkerk, waar de afscheidsdienst is. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89. Hij is opgevolgd door zijn zoon Håkon. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. En vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de Verenigde Staten en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe olie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. Er passen 71.000 mensen in. De zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. Dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk en het wordt 19 graden. Vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Op zaterdag 19 september aanstaande tussen 10 en 5 live bij RTV 794 Truckersdag 2026.
4: Lustrie?

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Domkerk in Oslo is de overleden koning Harald herdacht. Premier Støre zei in zijn toespraak dankbaar te zijn voor de 35 jaar dat Harald op de troon zat. Hij vierde met ons mee toen er feest was, zei de premier. Maar hij rouwde ook met ons, zoals na de aanslagen van Anders Breivik in 2011. In de Noorse hoofdstad zijn naar schatting 400.000 mensen aanwezig voor de uitvaart. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89 en de oudst regerende vorst van Europa. Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 actief beëindigd. Sinds 2 jaar is het mogelijk om het leven van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijkt te beëindigen. Een speciale commissie die stelt dat de betrokken arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar dat al vanaf de veel te vroeg geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. Nederland is het eerste land ter wereld met deze regeling die geen euthanasie heet, omdat de wet voorschrijft dat iemand euthanasie zelf moet kunnen aanvragen. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht, meldt haar evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. En vorige week stond de zangeres van 21 nog 4 keer in de Ziggo Dome. Het weer, vanmiddag nog altijd buien en lokaal onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen zonnige periode, later weer wolken en buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

no choice but to hear you. You stated your case, time and time.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De oud-bassist van de punkband Heideroosjes is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De rechter heeft hem veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft Fred H. niet meer terug de gevangenis in. Hij werd vorig jaar opgepakt. In zijn huis werd pornografisch materiaal van kinderen gevonden. De man van 52 verzamelde en verspreidde expliciete beelden met kinderen. Hoebe was sinds de oprichting in 1989 onderdeel van Heideroosjes. Na zijn arrestatie stapte hij direct uit de band. Een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis, ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers, heeft in zijn verhoor voor de coronacommissie opvallende kritiek geuit op het RIVM. Volgens hem gebruikte het RIVM voor de adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Het RIVM zegt dat de cijfers altijd achterlopen, maar geen 5 dagen zoals Kuipers beweert. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat uit de modellen van het RIVM goede voorspellingen zijn gerold. Een oproep van Kuipers is nu om bij een volgende crisis meerdere modellen te gebruiken. Bij een luchtaanval op een gevangenis in het noorden van Jemen zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers die hebben vandaag 4 lichamen geborgen uit het puin. 7 mensen worden nog vermist. De gevangenis stortte maandag in na een aanval van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. En vanochtend werden nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen van de Houthis. En in Oslo is de uitvaart van koning Harald bezig. Het afscheid is in de Domkerk in de Noorse hoofdstad Oslo. Later vandaag wordt het lichaam van Harald bijgezet in de vesting Akershus. En vanochtend stonden Noren tot wel 7 uur in de rij om nog afscheid te nemen van Harald. Het weer, buien met onweer. Het is ongeveer 18 graden en de zon die breekt ook af en toe door. Morgen ook zonnige periode, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 19 september aanstaande, tussen 10 en 5, live bij RTV 794, Truckersdag 2026.
3: Lustrie?

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de zoveelste onverwachte wegafsluiting door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28. En vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. De chauffeurs die moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. De kans is groot dat de kosten worden doorberekend aan klanten. De bedrijven roepen de politiek op om in actie te komen. Bij publieke aanbestedingen moet de focus meer op kwaliteit komen te liggen en minder op de laagste prijs. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteert. De hoop is dat door de nieuwe regels Europese doelen op het gebied van innovatie en klimaat sneller worden gehaald. Elk jaar gaat er in de publieke sector in Europa meer dan 2500 miljard euro om via de publieke aanbestedingen. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het eens over een contract tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. De ploeg pakte daar verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Ecuador. Advocaat was de oudste bondscoach ooit op een WK. Het weer, de buien trekken over. Lokaal kan onweer, een klap onweer vallen. Het is ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de onverwachte wegafsluitingen door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28... en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. En ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in het koninklijk mausoleum. Daarna werden de klokken 1 uur lang geluid, waarmee er een einde kwam aan de periode van rouw. Bij de uitvaart in Oslo waren vandaag staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld en honderdduizenden Nooren. De uitvaart begon met een rouwstoet vanaf het Koninklijk Paleis naar de Domkerk. De kist werd door de straten gereden achter een zwarte auto. Daarachter liepen onder andere de nieuwe Noorse koning Haakon en de koning Willem-Alexander. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het daarover eens geworden. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar 1 adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: is woensdag 9 september. Het is weer 5 uur geweest. U luistert weer naar POR Politiek op radio WRTV 794. Wij zitten weer klaar in de studio. Han van der Pol, mijn naam is Henk-Jan de Leeuw. Dag Han.
1: Dag Henk-Jan.
0: Beide weer klaar voor?
1: Ja, zeker.
0: Het is voor ons ook weer een beetje opstart, hè?
1: Nou, ja. Ik moest nog langzamer rijden op de weg. Het was zo harde regen op een gegeven moment. Wel? Zo tussen Terwolde, afslag en Epe.
0: En je komt met spoed uit Apeldoorn?
1: Ja, nou ja, met spoed. Maar nee, dit was wel even op de remmen allemaal.
0: Oh, ja.
1: Dat is dan toch even...
0: Ja.
1: De ruitenwissel kon het niet bijhouden.
0: Nee,
1: ik en verschillende motorrijders stonden onder het viaduct. Dus.
0: Ja, snap ik.
1: Want er was weer een ongeluk gebeurd, zag ik op de A50.
0: Oh, heb je nog nieuws verder? Want dan hebben we toch wel ongeluk en nieuws. En...
1: Nou, politiek nieuws, hè, want daar zitten we voor.
0: Politiek nieuws.
1: Nee, ik heb het niet kunnen vinden.
0: Het moet nog beginnen.
1: Het seizoen, lokaal, hè?
0: Sociaal, ja, maar het seizoen moet nog beginnen, toch?
1: Ja.
0: Goed, maar we gaan wel beginnen. Tussen 5 en 6 zijn we nu weer met POR op RTV 794. Dit programma is trouwens terug te luisteren, mocht u dat missen. Als u dit gemist hebt, mist u dat ook weer natuurlijk. Ja, het is gewoon ingewikkeld, is het niet. Maar wat ik nog wel even kwijt wilde... U kunt natuurlijk ook die dingen die wij laten horen... kunt u altijd terugluisteren bij de website van de Heren. Andy, kijk maar met een blik in de ogen. Wat zeg je nou weer dan? Nee, je kunt al die raadsvergaderingen, die kun je allemaal terugluisteren bij, op de stream van Heerden.
1: Ja, zo. Ik dacht even onze uitzending, dat je dat bedoelde.
0: Nee, want als ik dat zou zeggen en ik zou zeggen je kunt terugluisteren en je hebt het gemist, dan kun je toch niet meer terugluisteren. Ja. Ah, dat is denk ik.
1: Ja, dat is een hele diepe.
0: Dat is een hele diepe, denk ik. Goed, maar je zei het heel slecht weer. Ik hoop dat Tommy Zwijnenberg die is aan het schilderen in Veessen op de molen. Ik hoop dat hij met die bui wel even naar beneden gekomen is.
1: Zo. Lekker voor de verf als die nat is.
0: Ja, hij is aan het eerst aan het schoonmaken. Dus.
1: Ah, okay.
0: Daar gaan we het zo ook nog even over hebben. Want we gaan het hebben over Monumentendag. Dat is zaterdag.
1: Oh ja.
0: En in heel Nederland is het op zaterdag en zondag. Maar dat doen wij in Heren Jan. We doen het alleen maar op zaterdag. Maar we hebben wel weer een onderwerp voor zondag dan.
1: Ja.
0: Want we gaan aandacht besteden aan Rondje Pontje Rock. Wat ook een fenomeen is in Veessen.
1: Ja, leuk toch?
0: Ja, beginnen we een beetje achteraan. We gaan straks bellen met Helene van Leeuwen van de molen van Bats. De winkel van Bats. Over Rondje Pontje Rock. We gaan het hebben over de molen. De molen van Bats. De mullen van Bats, om het beter te zeggen. Met Marie Stoffer, die bellen we over de actie van aanstaande zaterdag. Ik was vanmorgen even bij Gerrit Kouwenhoven. Dat is de molenaar van de mullen van Bats. En hebben we ook wat hele mullen van Bats weer gehad. En Tommy is aan het schilderen.
1: De sleutelfiguur wel gehad, ja.
0: Ja, man. En we hebben nog... Ja, het is het begin van het seizoen. We hebben wat gasten zo af en toe. Maar deze, toevallig deze aflevering niet.
1: Nee, wel volgende week.
0: Volgende week. Wie komt er?
1: Janneke Stolk.
0: Oké, die komt voor de tweede keer, hè?
1: SCP. Ja, ik wel, ja.
0: Ja, er ging technisch wat fout in.
1: Ja, die was dus sportief om te zeggen... Nou, dan kom ik een volgende keer.
0: Ja, we hebben denk ik ook wel 3 keer onze verontschuldigingen aangeboden. Maar ja. Nou ja, het is zoals het is. Wat gaan we dan wel wat met de politiek doen vandaag? Jazeker. Want de eerste commissievergadering is weer begonnen. Dat was een themaraadsvergadering. Dat was afgelopen maandag.
1: Ja, en dat onderwerp was een...
0: Ja, dat is een onderwerp, een beetje beladen onderwerp in de zin van het gaat over begraven, het gaat over begraafplaatsen. Mm-hmm. Toekomstbestendig begraven in Heren.
1: Ja.
0: Daar gaan we zo even op terugkomen. Want verder hebben we geen nieuws, hè? We hebben ook geen nieuws uit Heren.
1: Nee, niet dat ik...
0: Het moet allemaal lopen.
1: Ja, het moet allemaal lopen, hoor. Over dat begraven, dat denk ik toch gelijk aan die Polberg, dat natuurbegraven. Dat plannen we jarenlang.
0: Ja.
1: Heeft dat gelopen.
0: Ja.
1: Ik weet niet waar dat allemaal is fout gegaan of niet gegaan, maar... Ja, als je het al over toekomstig begraven hebt.
0: Ja, niet dus. Nog niet.
1: Dat was een groot project.
0: Ja, absoluut.
1: Uiteindelijk is dat toch niet doorgegaan.
0: Nee, nee. Maar goed, nu we toch in die sfeer zitten van begrafenissen en crematies... dacht ik, ik ga even opzoeken vanmiddag. Wat is de nummer 1 hit van de top 10 van de liederen... die hier gedraaid of gespeeld worden bij begraafplaatsen? Een begrafenis.
1: Ja, daar heb ik als Mieke Telkamp.
0: Weet je? Ja, waarheen, waarvoor, dacht ik ook. Maar het is allang niet meer.
1: Al?
0: Nee, allang niet meer. Het is nu iets van Andrea Bocelli. Alleen, ik heb nu de uitvoering gevonden van André Rieu. Het begint ook allebei met André. André. En die heeft deze versie ervan gemaakt. Time to say goodbye. En hierna gaan we het hebben over de themaraad. Over begraven in Heren.

0: was Time to Say Goodbye in een uitvoering van André Rieu. We gaan het hebben over begraven, toekomstbestendig begraven in Heerde. Hoe komen we erop? Nou, er was een thema bijeenkomst, een thema raadsvergadering heet het dan. Maar even wat feiten noemen. In Nederland per jaar worden er 173.000 mensen overlijdender. En dat worden natuurlijk ieder jaar steeds meer door de vergrijzing. En bijna 70% kiest tegenwoordig al voor begraven. Voor crematie en de rest wordt dus begraven. Er is een nieuwe techniek, die heet resomatie. En dat is een soort van oplossen in water. En in sommige landen is dat al heel ver, maar in Nederland is dat nog in ontwikkeling. En dat, ja, dat komt waarschijnlijk ook binnenkort wel een keer voorbij. Dan hoort u daar meer over. Een begrafenis in Nederland kost ongeveer 10.000 euro voor de cijfers. En het verschil met Noorwegen is dat het daar ongeveer 3.000 euro kost. Waar het verschil in zit, weet ik niet, maar er is echt verschil. In Heerde hebben wij 5500 graven te onderhouden. Er zijn in Heerde 4 algemene begraafplaatsen. De meeste kent u waarschijnlijk wel. Wapenveld en Heerde, Engelmanskamp, dat zijn de bekendste wel. Maar er ligt er ook nog één aan de Kampenweg. Dat is een hele oude. En aan de Meester Nijhoffstraat. En ja, daar is voor het onderhoud van die begraafplaatsen is een reserve opgebouwd van 1,1 miljoen. Om dat te onderhouden in de komende jaren nog. Ja, nu doet zich het verhaal voor dat na uitbreiding in Wapenveld dat geld ongeveer rond 2034 opgeraakt is. En er moet dus nagedacht worden over hoe gaan we nou in de toekomst dat financieren, dat onderhoud. En de nieuwe commissie, zo die na de vakantie is aangetreden in de gemeenteraad van Heerde, moet zich gaan buigen over het onderwerp. Hoe kunnen die kosten van het onderhoud van die begraafplaatsen worden opgehoest. Nou is daar ingenieursbureau Kibis. Die had een onderzoek gedaan naar de kosten en presenteerde afgelopen maandag de uitkomst en gaf een opsomming van de mogelijkheden van de financiering voor de toekomst aan de commissieleden van alle fracties. Want alle fracties hebben dan hun specialisten daar bij die vergadering zitten, de bijeenkomst. En die mogen dan vragen stellen. Er mag over nagedacht worden. En dan is ook de vraag natuurlijk, wat gaat er gebeuren als het geld op is? Of ja, moeten we daar voor die tijd alvast wat bij bedenken? Doet zich voor het feit voor dat in Heerde wordt er relatief weinig gecremeerd ten opzichte van het landelijke. Dus er wordt meer begraven. En dat is, sterker nog, dat is zelfs nog meer dan in Staphorst, want daar wordt maar 7% van de overledenen gecremeerd. En je zou dat het Bijbelbelt effect kunnen noemen, want dat in de gebieden waar de kerk wat belangrijker is, daar zijn ook die begrafenissen wat meer dan het cremeren. Hoe kom ik nou aan die cijfers? Nou, die cijfers die komen uit een haalbaarheidsstudie. Haalbaarheidsstudie voor de opzet van een tweede crematorium in de regio Zwolle. Je moet zich voorstellen, in Zwolle is gemiddeld per dag worden er 4 personen gecremeerd. Dus dat is een vrij druk crematorium. En natuurlijk ook kwetsbaar als je zoveel druk hebt op die crematiemogelijkheden, zou ik maar zeggen. En het bijzondere aan deze cijfers is, en dat wil ik u niet onthouden, is dat die cijfers komen van een rapport van Kibis. En wie is nou Kibis? Nou, dat zei ik u net. Kibis is het ingenieursbureau wat de presentatie hield. Het vreemde was wel een beetje, en daar komen we straks nog even over te spreken, dat er gezegd werd, ja, we weten eigenlijk niet hoeveel mensen er in Heerde nou gecremeerd worden, want die cijfers zijn niet bekend. Terwijl het toch bijzonder is dat Kibis zelfs dat onderzoek gedaan heeft voor de uitbreiding van een tweede crematorium in de regio Zwolle. Maar goed, we gaan eerst even terug naar die themaraad. Wat is zo'n themaraad? Nou, een themaraad is gewoon het wisselen van gedachten. Meestal zitten daar een paar specialisten bij. De wethouder zit erbij en een paar specialisten die dan uitleg geven aan waar ze zich in verdiept hebben, hun specialiteit, zou ik maar zeggen. We gaan even terug naar de opening, want die opening was ook wel heel bijzonder. Want voorzitter Dennis Stijf was eigenlijk de eerste keer voorzitter van de commissie daar bij die vergadering. En Peter Oosterhoff zat afgelopen maandag de eerste keer als wethouder bij die commissievergadering. En beide heren moesten ook wel een beetje aan elkaar wennen. En dat laten we u nu even horen. En mocht u dat terug willen luisteren, u kunt altijd terecht bij De website heerde.bestuurlijkeinformatie.nl. Gaan we straks nog een keer noemen, maar eerst even het begin van die vergadering.
1: Van harte welkom. Hier vanavond aan alle raads- en commissieleden, het college, de medewerkers uit de ambtelijke organisatie, aanwezig op de publieke tribune. En een speciaal welkom voor de heer Van Dorema en de heer Otte van Kiewis, die hier ook vanavond bij ons zijn. Van hartelijk welkom hier in de raadzaal van Heerde. Jullie zijn vanavond allemaal getuigen van mijn eerste keer als voorzitter hier. Dus ik hoop dat het vanavond wat ordelijk mag verlopen. Voor u, ook voor mezelf. Ook voor wethouder Oosterhof is er wat nieuws vanavond. Het is de eerste themaraad vanavond. U heeft regelmatig op deze stoel gezeten. En nu zit u aan de overkant. Ik wens u ook veel succes toe vanavond in uw nieuwe rol. En een productief overleg ook met deze commissie. In deze themaraad staat op de agenda het onderwerp toekomstbestendigheid van de begraafplaatsen. En voordat we inhoudelijk van start gaan, wil ik kort stilstaan bij het doel van een themaraad. Een themaraad is bedoeld voor beeldvorming en het ophalen van inzichten. Het is een moment om informatie te ontvangen, vragen te stellen, verschillende perspectieven te verkennen en met elkaar van gedachten te wisselen. Er vindt vanavond dan ook geen besluitvorming plaats. De opbrengsten van deze bijeenkomst kunnen later worden betrokken bij eventuele verdere uitwerking. Nou, vanavond dus het onderwerp toekomstbestendigheid van begraafplaatsen. U wordt vanavond geïnformeerd over het onderzoek dat is gedaan naar de bedrijfsvoering van de begraafplaatsen en de toekomstscenario's die op basis daarvan zijn gemaakt. We zullen vanavond ook een gesprek voeren over een aantal stellingen die gaan over deze toekomstscenario's. En zoals gezegd wordt de raad erbij niet gevraagd een keuze te maken of een besluit te nemen. Het gesprek is echt bedoeld om een goed beeld te krijgen van die scenario's en de consequenties van die verschillende scenario's. Graag geef ik zo eerst wethouder Oosterhof het woord voor een inleiding. En vervolgens zal er een presentatie zijn door de heer Otte van Kiewis. En samen met de heer Van Dorema ook. Zijn er van tevoren van u nog opmerkingen? Als er geen opmerkingen zijn, dan geef ik graag het woord aan de portefeuillehouder, wethouder Oosterhof, voor een korte inleiding. Aan u het woord.
2: Ik had ook graag wat willen zeggen over het proces. Maar dat heeft u al zo mooi verwoord. Ik denk dat ik daar de tijd niet aan moet voldoen. Want het was inderdaad prima zoals u dat zei. We zijn natuurlijk, als het gaat over begraven, heb je het over een onderwerp wat best wel heel veel gevoeligheden kent. En we moeten daar ook heel zorgvuldig mee omgaan. Dat is in de afgelopen periode ook altijd zo gebeurd. Dat moeten we vooral ook blijven doen. En daarom ook een themaraad om inderdaad rondom een aantal scenario's, een aantal dilemma's, ook met u, eens even goed op te halen van hoe hangt de vlag erbij, hoe ziet de temperatuur eruit. Zodat we daar ook met goede voorstellen naar u terug kunnen komen om definitief besluitvorming te kunnen doen. Ik ben blij met de heren die naast mij zitten. Die hebben een onderzoek uitgevoerd. En die kunnen u ook even meenemen van wat is nou de stand van zaken. En als we het beleid ongewijzigd laten, waar lopen we dan met z'n allen naartoe? Want als je beleid ongewijzigd laat, is dat ook een keuze die je als raad maakt. En je moet eigenlijk alle scenario's zien. Dus ik wou, we hebben hier Ruwa en Ralf zitten. Ik wou Ralf het woord geven om ons mee te nemen door deze avond. Ga je gang. Die was fout, dat moet de voorzitter doen. Excuus.
1: Ja, het loopt zo mooi vloeiend over, dus aan u het woord.
0: Ja, dat was de nieuwe rol van Peter Oosterhof als wethouder. Want die is altijd voorzitter geweest van die commissies. En
3: hij kon niet helemaal scheiden.
0: Nee, hij kon niet helemaal scheiden. Hij wist ook niet helemaal op welke stoel hij zat. Maar later kwam dat allemaal helemaal goed. En het was natuurlijk ook, het was voor Dennis ook moeilijk om daar dan zo af en toe op, meteen maar op in te gaan. Goed, ja, wat is dan, ze hebben het zelf al gezegd, maar wat is dan zo'n themaraad? Zo af en toe schakelen wij AI ook in om wat dingen helder te maken. En dat hebben we in deze ook gedaan. Dus we hebben Sophie, dat is onze AI-medewerker, hebben we gevraagd om even neer te zetten wat dan zo'n themabijeenkomst behelst.
4: De kern is dat de kostendekkendheid van de gemeentelijke begraafplaatsen in Heerde onder druk staat. Er zijn graven die wel posten veroorzaken, maar geen opbrengst meer hebben. Door een uitbreiding van de begraafplaats Wapenveld zijn de vaste lasten gestegen en de kosten moeten nu vooral worden gedekt door de huidige begrafenissen. Als er niets verandert, is de reserve rond 2034 op. De huidige werkwijze waarbij lasten en baten direct tegen elkaar worden gezet, is niet toekomstbestendig. De gemeente presenteert 3 scenario's. Volledige kostendekking handhaven, loslaten of het onderhoudsniveau verlagen. Voor de capaciteit zijn er 4 opties. Uitbreiding, een vaste begraafcyclus, actief ruimen van graven of centralisatie naar Engelmanskamp. De fracties gaan hierover discussiëren aan de hand van stellingen over kostendekkendheid, tarieven, onderhoud, ruimen van graven en centralisatie. Kortom, de gemeente staat voor belangrijke keuzes over kosten, capaciteit en toekomstbestendigheid.
0: Ja, en wat zij doet, AI doet, is even die presentatie kort samenvatten. Nou, dat kan ik in zoveel woorden sowieso niet. Het is ook heel ingewikkeld, want meestal zijn het sheets. Het is een PowerPoint-presentatie. Dus ja, dan kun je dat maar beter voor de radio proberen te verwoorden. En bij deze hebben we dat dus ook gedaan. Dan moet ik even duidelijk wat stellen, want er komen straks wat cijfers naar voren. Wat cijfers voorbij. En met name gaat het om het idee dat het aantal begrafenissen en het aantal uitstrooiingen, zo dat heet. Dus het is niet het aantal begrafenissen en het aantal crematies, maar het is het begraven en uitstrooiingen. Dat loopt nog wel eens een beetje door elkaar. En dat werd destijds ook afgelopen maandag ook duidelijk bij de vraagstelling.
5: We hebben het hier toch over de begraafplaats van Heerde en Wapenveld uiteraard. En daarvan stellen we dan vast dat 97% begraven is en 3% asverstrooiingen. Dat is toch een correcte constatering?
1: Correct.
0: Ja, die asverstrooiing, dat is dus iemand die gecremeerd is en alsnog op de begraafplaats wordt uitgestrooid. Dat was Hans den Hoven van Pro ook niet helemaal duidelijk en die vroeg ook naar de cijfers.
6: We zien eindelijk landelijk heel veel dat mensen veel eerder kiezen voor verstrooien, de asbesmeet ergens thuis neerzetten of op een betekenisvolle plek neerzetten, wat niet altijd een begraafplaats hoeft te zijn. Dus we zien echt wel dat er behoefte is, maar die is best wel beperkt. En daar is ook gemeente Heerde geen unicum in.
5: Ja, alleen op dit onderdeel dan. Dat snap ik. Maar er zijn ook mensen die buiten Heerde begraven worden. Kijk, we hebben het hier toch over de begraafplaats van Heerde. En Wapenveld uiteraard. En daarvan stellen we dan vast dat 97% begraven is en 3% asverstrooiing. Dat is toch een correcte constatering?
1: Correct.
7: De heer ten Hoven heeft nog een aanvullende vraag over dit onderwerp.
8: En betekent dat dan dat er van de 240, 140 buiten Heerde wordt begraven? Dat lijkt mij heel stug. Graag even daar de toelichting op, want even voor de duidelijkheid. De
7: het stelling hoort aan de heer ten Hoven.
8: De stelling is 97% wordt begraven en 3% wordt gecremeerd. Dat klopt niet.
2: Nee,
8: er wordt veel meer.
7: Volgens mij, dames en heren, zal ik even het woord mogen. Er is wat onduidelijkheid over het 97%. En volgens mij kan tegenover mij daar wel een toelichting op worden gegeven, omdat de onduidelijkheid uit de wereld te helpen. De heer Otten.
9: Ja, waar het met name om gaat is, zeg maar dat percentage van 3% asverstrooiingen op de begraafplaats of een urnenplaats of wat dan ook. Dus die 3% asbestemmingen. Dat is wat er van het aantal crematies terechtkomt op de gemeentelijke begraafplaatsen. Dat is dus een heel laag percentage. En in het algemeen is dat zo eigenlijk bij heel veel gemeentelijke begraafplaatsen. De mate waarin een asbestemming terechtkomt op een begraafplaats schommelt ongeveer rond dat percentage. Dus daarin bent u als gemeente niet uniek. Wellicht exemplarisch wat wordt gesteld van de keuzevrijheid voor waar ga ik heen met de as en de urn van een familielid. Die is vrij. Terwijl, ja, begraving, dan zul je toch echt op een begraafplaats terecht moeten. En dus vandaar ook dat onderscheid.
7: Dank u wel. Ja,
10: vervolgens, ik
7: zie nog een aanvullende vraag. En daarmee is denk ik ook goed daarna de rest van de vraag te beantwoorden. De heer ten Hoven.
8: Voor mij was het in ieder geval even de vraag inderdaad van, hey, meneer Van Ark legt de relatie met die 31% landelijk. Daar ben ik ook geïnteresseerd in. Van, ja, hoe ligt dat hier in Heerde? Welk percentage is dat Heerde? Dat zou ik concreet willen weten. Want we praten nu over die 3%, maar dat is maar een deel.
7: De heer Van Dorenmalen, ja.
6: Dank u. Dat is een terechte vraag van u. Helaas is het niet inzichtelijk per gemeente wat het crematiecijfer exact betreft. Het is niet inzichtelijk per gemeente wat het exacte crematiecijfer betreft. Dus ik kan helaas uw vraag niet beantwoorden. Het is een hele terechte vraag. Alleen dat is niet inzichtelijk.
0: Ik ben bang dat antwoord van hem klopt in de zin van Kibbes weet niet aan de hand van de cijfers die de gemeente verzamelt hoeveel er gecremeerd wordt. Maar ze hebben zelf onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een tweede crematorium in de regio. En ze hebben daar zelf onderzoek naar gedaan. Dus het was een beetje merkwaardig dat hij ook niet kwam met die cijfers. En het komt er gewoon op neer dat het ongeveer 20% is dat in Heerde gecremeerd wordt. Maar er zaten nog wat meer adders onder het gras. Zo'n themaraadvergadering is bedoeld om dat beeld een beetje scherp te krijgen, de specialisten. En ik moet zeggen, ik had het idee dat dat niet helemaal gelukt is. Sterker nog, er kwam ook wel wat frustratie zo hier en daar. En met name Hans van Ark van de Dorpspartij CDA was verbaasd over de financiering. En met name over hoe daar tegen de financiering aangekeken werd door de accountant.
5: Het is een duidelijk antwoord. Maar het is bijna onbegrijpelijk dat dat zo gegaan is in onze gemeente. Want je gaat verplichtingen aan met mensen dat je voor 40 jaar een graf zult onderhouden. En vervolgens zet je daar dus geen financiële kapitalisatie tegenover. Het is bijna onbegrijpelijk dat de accountant dat ooit goed gevonden heeft. En ook naar de mensen toe die dus voor 40 jaar het graf van hun vader of hun moeder afkopen. Dat geld dus voor hele andere dingen gebruikt wordt. Maar goed, het is een politieke discussie, realiseer ik ook wel. Maar het is wel helder wat u zegt. Dank u wel voor uw antwoord.
7: De heer Van der Ree.
10: Ja, dank u, want daar zat ook nog een vraagje van ons. Hoe zit dat nu met andere gemeentes? Zijn wij hier op uitzondering? Ja,
9: u bent zeker geen uitzondering in de systematiek zoals die hier wordt toegepast. Ja, dat zien we bij meerdere gemeenten.
7: Kijk ik naar de heer Oosterhof.
2: Heel kort, meneer Van Ark gaf aan dat geld voor andere dingen gebruikt wordt. Het geld is gebruikt voor onderhoud van de begraafplaatsen. Dus niet voor andere dingen gebruikt.
7: Dank u wel. Volgens mij zijn dan de vragen voor zover mogelijk beantwoord. We hebben ook al wat vooruitlopend op de stellingen, al wat input van de commissieleden hier gehad. Maar ik stel voor in ieder geval verder te gaan en dan. De heer Van der Ree heeft nog een vraag.
10: Hij heeft er nog twee. Want ik heb nog steeds geen antwoord op hoe gaat de gemeente om met mensen die met een betalingsprobleem zitten. En ik heb nog geen antwoord op, kan zo'n uitbreiding niet in één keer in de exploitatie gepakt worden in plaats van uitgesmeerd worden over het begraven?
7: Kan daarop nu antwoord worden gegeven? Kijk even naar de overkant.
2: Het is een vrij financieel technische vraag. Kan ik hem aan jou vragen, Klaas? Nee. Of. Nou, kunnen we deze vraag opschrijven en jou daar schriftelijk op terugkomen? Is dat een goed idee?
7: De heer Van der Ree.
10: Ja, dank u wel, voorzitter. Een uitstekend idee en deel dat met iedereen, uiteraard.
11: Ja, sorry, voorzitter. Ik zat een beetje te broeden nog op de opmerking van Van Ree en Van Ark. Want ik snap het gevoel wel. We doen een uitbreiding in Wapenveld. We stellen een investeringskrediet, een uitvoeringsbudget van 6 ton beschikbaar. En vervolgens wordt 55.000 euro per jaar uit de reserve geput. Dus dat voelt niet alsof er voor afkoop onderhoud in die pot is gestopt. En dat ook gebruikt wordt voor onderhoud. Nee, er wordt nu ook een uitbreiding mee gefinancierd. En dan begrijp ik nu even niet zo goed hoe een uitbreiding met een investeringskrediet van 6 ton 55.000 euro kapitaallasten oplevert. Want dat is meer dan 10%. Ik bedoel, zoveel rente betalen we niet over dat bedrag. Dus dat is misschien nog een vervolgvraag, want dat haakt ook aan op de opmerking van Van Ree van waarom zit er in één keer, kunnen we dat bedrag niet in één keer nemen? Had er dan niet een bedrag extra in die pot gemoeten om vervolgens die kapitaallasten te dekken? Dus ik ben even op zoek van hoe zit die verhouding? En volgens mij is de begraafplaats in Wapenveld volledig gerealiseerd. U hoeft er nu ook geen antwoord op te geven. Maar hoe verhouden nu eigenlijk de investeringskosten van 6 ton zich tot de kapitaallasten van 55.000 euro per jaar? Want dat voelt even heel bijzonder.
7: Dank u wel. De heer Oosterhof.
2: Zullen we dat meenemen in het vervolg? Gaf al aan, van u heeft daar vandaag geen antwoord op nodig. We zullen dat meenemen in de advisering.
0: En dat was de stem van Peter Oosterhof als wethouder, die antwoord gaf op de vraag van Stefan Nienhuis, de oud-wethouder, die volgens mij ook gewoon aan tafel gezeten heeft. Aan de andere kant van de tafel dan wel, maar toen werd het ook al besproken. Volgens mij het is al een keer ter sprake geweest.
3: Is dat ook een beetje politiek?
0: Nou, dat is het. Dat vond ik ook.
3: Van geld of.
0: Ja, ik had het idee dat iedereen ook een beetje, en ik ook, want ik ben er ook wel best een aantal uren op aan het steggelen geweest. Hoe vat je dit nou samen? Maar uiteindelijk werd het een politiek verhaal. En ja, ik denk dat dat. Dat was een van de laatste vragen ook van. Zullen we dit niet in een discussienota nog een keer weer dunnetjes overdoen? En eens kijken hoe we nou echt er zelf over denken. Want dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Maar
3: is het beeld van toekomstbegraven nu duidelijk voor iedereen?
12: Ja, voor Heerde?
0: Ja, nou ja, Gert van der Rey zei van de ChristenUnie-SGP dat het de facts feeds...
3: De feiten. Gewoon Nederlands.
0: Ja, precies. Dat ga ik beter. En dat die duidelijk waren dat hij wist wat er over ging. En, nou ja, dat de, ja, die sheets waren wel, wel overzichtelijk.
3: Dus waar gaat het nu heen met Heerde?
0: Nee, dat weten we nog niet. Het wordt een discussienota. Er komt een...
3: Nee, maar toekomst, wat is de toekomst? Wat wordt de toekomst?
0: We hebben drie mogelijkheden. We
3: doen bureau Quibus of Quibus?
0: Quibus, ja. Quibus was het bureau wat de presentatie deed. Maar goed, ja, die zullen waarschijnlijk nog wel aan de hand van de wethouder in deze... met een discussiestuk komen, want ik denk dat iedereen op het puntje van de stoel zit om dat af te wachten wat daar binnenkomt. Waar gaan we het over hebben? En het laatste deel was natuurlijk van Hans van Ark van de Dorpspartij CDA en Stefan Nienhuis van de CDA. Ik moet daarbij zeggen, dat werd ook wel een beetje politiek.
3: Even nog in tijd, even die toekomst, waar had men het over? Wat was de horizon? 2050? 2021?
0: Nee, dat moet je anders zien. Het geld raakt op.
3: Ja. En, 2032?
0: 34, geloof ik. En als we het zo blijven doen zoals we het nu doen... dan is dat op een gegeven moment is dat geld op. Die reservering is weg. Mm-hmm. En dan zullen we ook moeten kijken hoe gaan we het financieren. Dat was ook al de frustratie van Hans van Ark. We hebben mensen beloofd om goed voor hun graf te zorgen... en op een gegeven moment is het geld op om het te onderhouden. En zo vaart zal het ook niet lopen. Daar had natuurlijk Peter Oosterhoff ook wel gelijk in. Maar het kwam allemaal een beetje vreemd over, moet ik zeggen. En het werd ook het werd een beetje politiek. Ik had ook het idee van, ik ga hier wat van leren, maar ik heb hier wat van geleerd. In de zin van, als het niet oppast, dan gaat zo'n themaraad... die gaat echt voor de politieke discussie. En dat werd het wel een beetje, dat was ook anders. Maar goed, en we komen op terug, want dit wordt vervolgd, zou ik maar zeggen, in de toekomst. Dan gaan we het daar weer over hebben. We hebben wat passende muziek van een band die eigenlijk niet verwacht dat hij dit soort muziek zou maken. Dat is de VNV Nation. Het is een hele pompeuze band, maar die hebben ook hele prachtige stukken gemaakt om dit thema af te sluiten. Toekomstbestendig. Nou, dit hoort er wel bij. Ja.

0: nummer heet Under Sky. Het is van V&V Nation. Er is ook een versie met een techno-uitvoering, zou ik maar zeggen.
1: Ja?
0: Kun je dat bijvoorbeeld voorstellen?
1: Pompuis is het wel, ja.
0: Een dikke beat eronder.
1: Ja, dat zal te iets sneller gaan allemaal.
0: Ja, dat gaat wel iets sneller. Ja. Ja. Goed, daar gaan we het over hebben. We gaan het hebben over de Monumentendag. Want komend weekend is het weer Monumentenweekend.
1: Boei stond er trouwens ook in nog, in het nieuws.
0: Oké. Okay.
1: Die Wapenveld natuurlijk, ja.
0: Van het Zuivelmuseum. Van het Zuivelmuseum, ja.
1: Ja, ze stellen allemaal gebouwen open.
0: Oké. Okay. Nou, ik denk dat er heel veel monumenten in Heerde ook opengesteld worden. Dus ik zou zeggen, ga daar naartoe. Sowieso de molen in Wapenveld, de Vlijt is open. Het Friese erfgoed is open. Feesten is open. En over Feesten gesproken. Ik was vanmorgen even bij Gerrit Kouwenhoven. Want daar wordt op dit moment druk onderhoud gepleegd. Gedaan aan de molen van Bats. Die moet geschilderd worden. Dat gebeurt niet zo vaak. En dat is best wel een heel evenement. Denk ik.
2: Gerrit Kouwenhoven. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Overleggen over...
3: Het schoonmaken van de wieken.
2: Het schoonmaken van de wieken. Onderhoud van de molen. Hoe ziet het eruit? Valt je tegen?
3: Nee.
2: Niet?
3: Nee, de rotte plekken die kenden we al. En dat het met schoonmaken opknapt, dat weten we ook. Schoonmaken is ook beter voor de verf natuurlijk.
2: Ja.
3: Maar de wieken die moeten in ieder geval volgend jaar dan een keer geschilderd worden.
2: Ja, en de rest van de weer op de planning.
3: En de rest van de molen die wordt nu goed onder handen genomen. En daar ben ik heel blij om. Ik heb het nog nooit zo goed geschuurd zien worden.
2: Nou kijk.
3: Dus.
2: Er wordt serieus aan gewerkt.
3: Er wordt heel serieus aan gewerkt.
2: Ja.
3: En als je hier dus van die witte latten van de wieken de kosmos afschuurt, dan ziet het er alweer anders uit. Maar er moet er eigenlijk een laagje verf op, hè. Dat komt dan volgend jaar ook.
2: Ja. Maar ook volgend jaar moet weer schoongemaakt worden.
3: Ja, zeker.
2: Ja, ja.
3: Dan zitten die kosmossen er weer op.
2: Ja.
3: Ze zeggen dat het een gunstig teken is, kosmos, voor
2: het milieu.
3: Schone lucht. Maar.
2: Ja, maar niet voor de molen.
3: Nee, ook niet voor grafzerken bijvoorbeeld.
2: Nee,
3: het
2: nee.
3: Ziet er wel ludiek uit op een grafzerk, maar...
2: Je hebt er niks aan.
3: Nee.
2: Het is komend weekend is de Monumentendag.
3: Jazeker.
2: Ja. Zaterdag ben je open?
3: Ja, maar ik ben veel vaker open, hè.
2: Ja, maar ook voor...
3: Wij zijn zaterdag hier ook open, hè. Ja. Ja, ook altijd voor het publiek.
2: De stoom van Jan en de molen van Bats. De
3: stoom van Jan zal draaien. Kijk, dat zijn buitenkantjes.
2: Ja.
3: Die komen maar een paar keer in per jaar voor. Dus als mensen liefhebberij hebben in oude dieselmotoren, grote stationaire dieselmotoren, dan moeten ze zeker zaterdag even komen kijken.
2: Ja. En wanneer kunnen ze terecht? Wanneer beginnen jullie?
3: Om een uur of 10 zijn we wel wakker.
2: Dan heb je al koffie?
3: Dan is er koffie en dan als mot gelijk een pannenkoek. Maar...
2: Oké. Okay. Nou, we gaan het zien. Ik wens je veel bezoek toe. Ik zou zeggen, kom naar de molen van Bats.
3: Ja, dat moeten de mensen doen.
2: Ja.
3: En de andere molens en de andere monumenten binnen de gemeente Heerde.
2: Ja, absoluut. Nou, veel succes.
3: Dank je wel.
0: Nou, dan is er van alles te zien bij de molen van Bats. En er is ook van alles te doen. Aan de lijn hebben we op dit moment Marie Stoffer.
4: Ja, dat klopt.
0: Ja, hè?
4: Ja.
0: Je bent er ook bij zaterdag, Marie?
4: De dames van het molencomité zijn druk bezig, maar ik ben er zelf niet bij.
0: Je hebt een beetje pech gehad.
4: Ik ben wat moeilijker ter been op dit moment, dus ik kan er niet zijn.
0: Ja.
4: Maar het molencomité heeft zaken in voorbereiding om meer pannenkoeken te bakken. En natuurlijk de bezoekers te ontvangen en gastvrij te vertellen over de molen. Maar ik hoor dat Gerrit ook al van alles heeft verteld.
0: Ja, Gerrit was aan het schilderen vanmorgen, of die was bij de schilder. Dus ik ben even naar hem toe gelopen. Ja, maar hij weet natuurlijk, Gerrit weet niks van pannenkoekenbakken, toch?
4: Nee, dat weten wij beter, want we doen dat van melk van de melktap hier van de Bammert.
0: Ja.
4: En we hebben meel van de molen uit Wapenveld. Dus we proberen het allemaal zo dicht mogelijk bij huis te verzamelen en daar lekkere pannenkoeken van te bakken.
0: Ja, het is een hele lange traditie dit, Marie.
4: Ja, het is een hele lange traditie. Ik denk een jaar of 15, maar Gerrit weet het misschien nog beter. Ik ben nog niet zo lang bij het comité, dus dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat het al een lange traditie is. En af en toe dan komen er weer oude recepten boven. Dat komt eigenlijk wel altijd op hetzelfde neer. Maar oké, het is wel grappig om dan recepten te zien van zo'n 20 jaar geleden.
0: Ja, er zijn ook mensen die het beter weten als je aan het pakken bent of niet?
4: Nou, we gunnen elkaar veel.
0: Ja, dat wel, ja. Ja. Vertel even wat. Wat is de setting? Waar wordt er gebakken? In de buitenlucht, hoe moet ik dat zien?
4: We staan in de doorgang van de molen. Dus de ene kant van de molen is altijd open. Soms de andere deur open. Ligt een beetje aan hoe de wind staat. Want we willen niet in de tocht staan natuurlijk. Maar de deuren staan open. Iedereen kan binnenlopen. Mensen kunnen dan ook de molen verder beklimmen. Maar vooral beneden zijn we daar aan pannenkoek bakken. Ze worden direct gebakken. Je krijgt ze zo van uit de pan. Mm. En je kan kiezen wat je erop wil hebben. Bruine suiker, jam, stroop.
0: Ja.
4: Ja, ik weet niet. Misschien is er nog iets anders bij zaterdag. Maar we hebben altijd alles om erop te doen.
1: En mag je als bezoeker helemaal naar boven klimmen dan?
4: Nou, helemaal naar boven niet. Maar wel naar de eerste verdieping. Maar het was andere keren zo. Gerrit is natuurlijk opperheer daar. Dus voordat ik dingen zeg die niet kloppen.
0: Ja, maar er wordt op dit moment wordt er ook heel hard gewerkt aan de molen.
4: Ja.
0: Er wordt geschilderd en schoongemaakt. En ik weet ook niet of het helemaal toegankelijk is op dit moment.
4: Nee, ik weet het ook niet zeker. Maar goed, ook binnen gewoon beneden op de begane grond is, vind ik altijd interessant om te kijken hoe het allemaal in elkaar steekt. Hoe dat gebouwd is zoveel jaar geleden. Want in 2029 bestaat de molen natuurlijk 250 jaar. Nou, vanuit die gedachte is het al mooi om te kijken hoe 250 jaar geleden zoiets al gebouwd kon worden.
0: Ja.
4: Weet je, dat is de andere kant ervan.
0: Ja. Ja.
4: Dus dat is mooi om te zien.
0: Ja, en dan weten we helemaal niet wat voor weer het wordt. Maar ik ga ervan uit dat het mooi weer wordt. Dus dan kunnen jullie de deuren openzetten.
4: Daar gaan we zeker van uit. En daar rond de molen is het heerlijk vertoeven. Als het droog is in ieder geval. En het zonnetje erbij is helemaal mooi. Maar het is een mooi plekje waar je uitkijkt over de Hank en over de IJssel.
0: Ja. Ja.
4: Geweldig. Ja. Een mooi plekje van feesten.
0: Jullie hadden een mooi stukje in de schaapskooi staan met een mooie foto vanuit de lucht. Met een mooi beeld op de IJssel. Hè? Want het is wel uniek als je daar zo op die
4: omloop staat. Dat is het zeker, ja.
0: Op die omloop staat.
4: Het unieke is het verre gezicht over de IJssel. En natuurlijk, wat Gerrit geloof ik ook al net zei, over de stoom, de molen en de molenaarswoning. Drie mooie panden naast elkaar. Maar dat heeft niet ieder dorp, dat kan niet iedereen zeggen. En dat hebben we hier mooi aan de IJssel staan.
0: Ik heb van Gerrit gehoord dat heel uniek is, die setting. Twee gemeentelijke monumenten en een rijksmonument in het midden.
4: Ja.
0: Dus het is zeker de moeite waard om daar naartoe te komen. En zeker ook met de kinderen, want die dieselmotor is ook heel indrukwekkend om... mag ik niet zeggen misschien, maar vooral voor jongens is dat...
1: Nee, dat mag ik niet zeggen.
0: Dat mag ik niet zeggen, hè?
4: Nee. Het is interessant, sowieso voor iemand die van techniek houdt, laten we het zo zeggen. En tegelijk hebben we beneden in de molen hebben we ook graan staan en een nagebouwd molensteen waar kinderen zelf hun graan kunnen malen voor de vogels en de kippen, weet ik.
0: Ja.
4: Dus ook dat, daar hebben we aan gedacht.
0: En
4: niet voor staan. Ja,
0: ja, nou, helemaal goed. Ik wens je met het team aanstaande zaterdag heel veel succes toe. Ik wens je heel veel bezoekers toe.
4: Ja, dat hopen we.
0: Als mensen nou besluiten om zaterdagavond pannenkoeken te eten, kunnen ze dan alvast wat bestellen of moet je echt live daar naartoe?
4: Nou, je kan wel vast bestellen. Doe dat dan maar via Facebook of berichtje of zo. Maar
0: het mooiste is gewoon zelf.
4: Als je komt en ook 's middags kun je staaltje meenemen voor thuis of voor de Sintleden om dan van te genieten.
0: Ja, nou helemaal goed. Nogmaals, veel succes en de groeten voor de dames. En we gaan achteraf wel een keer weer horen hoe het... de opbrengst, dat waren we nog bijna vergeten. De opbrengst komt volledig ten goede aan het onderhoud van de molen.
4: Zeker, ja. Er is altijd onderhoud nodig. En we kunnen natuurlijk... dragen we een heel klein beetje bij aan het onderhoud... maar alle kleine beetjes helpen. En we hebben natuurlijk ook nog de vrienden van de molen. Daar hebben we al eerder aandacht voor gevraagd. Maar dat blijft ook zo, omdat we daarmee... structureel wat meer geld kunnen binnenhalen voor het onderhoud. Wat toch steeds nodig is.
0: Ja, nou. En er hangt volgens mij hangen er ook een soort van bussen, kisten in de molen.
4: Giftbox heet het. Ja. En daar kun je contanten in. Maar we hebben tegenwoordig ook een QR-code erbij hangen. Want heel veel mensen betalen met digitaal. Dus dan is daar dat ook op ingericht.
0: Helemaal goed. Nou, veel succes en we spreken elkaar weer hoe het allemaal afgelopen is, zullen we maar zeggen.
4: Is goed.
0: Ik heb nog een mooi passend liedje voor je. Voor Lies en Lore Gerritsen van de IJssel. Misschien is dat wel wat om naar te luisteren.
4: Oké.
0: Ja? Hey, dank je, Barry.
4: Ja, gaan we doen.
0: Hoi, hoi. Okay, dag.

0: Muziek van Lise Lore Gerritsen en de IJssel. Want daar hebben we het over. We hebben het over de IJssel en aan de lijn Helene van Leeuwen. Goedenavond.
1: Helene.
0: Ja, Helene.
1: Helene is eraan.
0: Ja, Helene. Ja, dat zeg ik toch?
1: Ja.
0: Of zei
1: nee,
0: ik?
1: Nee, die zei Helene. Maakt niet uit, als ik een paar naam heeft, hè.
0: Oké, okay. Ja, ja. Ja, gecorrigeerd. Heb je gecorrigeerd de naam nu? Ja, ja. We gaan het hebben over niet over de Monumentendag, want zaterdag ben je ook open.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Ja, ik ben er altijd van woensdag tot en met zaterdag, hè. Dus
0: ja.
1: Monumentendag ben ik ook gewoon open, ja.
0: Kunnen mensen bij jou terecht voor koffie en thee?
1: Zeker, en taart en
0: wat
1: cadeautjes.
0: En wat leuks, ja, cadeautjes. Mm-hmm. Ja, ja, ja. Maar, daar hebben we het net al over gehad, dus dat is al heel normaal dat je er dan bent. Maar zondag, wat is er zondag te doen? Vertel.
1: Zondag hebben we weer rondje pontje rock. Dat is ieder jaar in september, meestal de tweede zondag van september. En ja, dat is gewoon superleuk. Dan is het zo dat op 5 plaatsen rond de IJssel...

0: met een band. En meestal is dat even iets rustiger muziek. Een beetje rustig op te starten. En dan om 2 uur dan zijn er wat... Wat de bands die wat iets meer power geven en zo. Dus dat is dan weer gaande. Ja.
1: Kun je iets zeggen over? Ja, kun je iets zeggen over de soort muziek?
0: Ja, het is rock, rondje pontje rock. Dus het geeft aan dat we rockmuziek, rockbands hebben.
1: Ja.
0: Maar de invloeden zijn natuurlijk ook al wel redelijk veranderd. Mensen die doen de rockmuziek een beetje in, hoe zal ik dat nou zeggen, vermengd met wat bluesmuziek, wat rockbluesmuziek noemen ze dat. En dan heb je bijvoorbeeld met invloeden van Beth Hart en Gary Clark Senior bijvoorbeeld. En wat bij mij, de bands die bij mij komen, die hebben ook de invloeden van Muddy Waters. Dat schijnt dus ook een hele, dat moet ik niet zeggen. Dat is ook een bekende rockblues muzikant.
1: Ja.
0: Dus het wordt helemaal leuk.
1: Ja.
2: En welke plaatsen doen allemaal mee?
0: Dat is natuurlijk heel belangrijk. Wij beginnen met, om even voor mijn idee, in Welsum bij Bijsterbos is een locatie. Dan kom je hier een feest bij Bats. Dan kun je door naar Voorchten. Dat is bij de MFC. Dat is een nieuwe locatie, omdat de Boswal is weggevallen.
2: Bij de kerk, hè?
0: En dan, dus bij de kerk, ja. En dan ga je met de pont over. Dat zit allemaal bij je kaart in. Bij je strippenkaart die je van tevoren kunt kopen.
2: Okay.
0: Dan ga je de pont over en dan ga je naar Den Nul, naar Op Duur. Mm-hmm. Het informatiecentrum. Mm-hmm. Daar zijn ook twee bands. En als je daar bent geweest, ga je door naar Bukkersmullen. En daar zijn ook bands. En dan hebben we het echt rondje rond. Dan ga je weer over van Olst naar Welsum. En dan zit je weer aan deze kant van
2: dat rondje. Dan is het richting Olst, naar Den Nul.
0: Ja.
2: Ja. Oh, ja. Ja, mooi. Klopt. Maar is dat in tijd dan zo gearrangeerd dan? Hoe zit dat dan als ik begin bij Welsum? Dan luister ik naar muziek?
0: Ja, je kan overal beginnen. Je kan zelf kiezen dat je denkt, nou goed, dat vind ik een leuke locatie. Of dat is dichterbij me, of dat is makkelijker. Dan begin je daar en dan kun je gewoon allerlei richtingen opfietsen die je maar wilt. Dus gewoon waar je zin in hebt.
2: Ja, je kunt ook andersom.
0: Dus je kan het ook andersom. Je kunt ook van Feesten naar Welsum en dan naar Bukkers.
2: Leuk.
0: En dus je bent gewoon helemaal vrij in. Ja.
3: Hey, hoe kom je aan die kaarten?
0: De kaarten kun je online bestellen bij Visit Heerde.
2: Okay.
0: En online zijn ze iets goedkoper als je in de voorverkoop dus, dan zijn ze €22,50. Maar je kunt ze ook aan op de locatie zelf, de dag zelf, kun je ze ook kopen. En dan zijn ze €25. En dan heb je dan in principe wel waar voor je geld. Want je hebt 5 keer een consumptie op een 5 keer een consumptie per locatie.
2: Mm-hmm.
0: Dus op iedere locatie krijg je een consumptie. En je hebt dan natuurlijk de muziek. En je hebt 2 keer de overtocht met de pont.
3: Dat zit er allemaal bij in.
0: Dat zit er allemaal bij in. Dus ik denk dat je gewoon wel voor een hele leuke prijs een hele leuke dag kunt hebben.
2: Ja, bij de pont varen, hè, dan? Ja,
0: die gaan voorlopig ook niet uit de vaart. Het moet er wel even bij zeggen dat het kozakkenveer. Want sommige mensen willen wel eens een stukje afsnijden. Ze zeggen, nou, ik heb haast of ik moet weet ik veel wat. Die gaan dan via het kozakkenveer, maar dat vaart helaas niet vanwege de lage waterstand.
2: Ja.
0: Dus dan moet je bij toch wel aangewezen op de 2 grote ponten in Olst en Weijen.
3: Ja. Wat betekent dat voor jou, voor je drukte?
0: Ja, druk, helemaal leuk. Het is gewoon dat is wel een hele bijzondere dag van het jaar. Dat het ook wel heel stressvol, want het is gewoon wel een groot evenement voor zo'n klein bedrijfje als wat ik heb. Mm-hmm. Maar ik heb mensen die, vrijwilligers die mij helpen. Ik heb de voetbal die zorgt voor de drankjes. En dus ik doe alleen de koffie met de taart zelf. En ja, alles eromheen dan nog steeds wel. Maar het is altijd heel erg gezellig.
2: Yeah.
0: Ik kan echt gewoon merken dat mensen gewoon zin hebben. En wat ook steeds meer gebeurt, dat mensen hun kinderen ook meebrengen. Want als je kaarten koopt, dan kun je voor je kind ook een stempelkaart krijgen. En dan krijgen ze op iedere locatie iets aangeboden. Dat kan een speeltje zijn, dat kan een drankje zijn, dat kan een attractie zijn. Dus dat is ook leuk, dat de jonge mensen ook al worden besmet met het rock, muziek,

0: virus.
1: Ja, en besmet met het kijken naar mooie plekken, want dat is natuurlijk bij jullie. Is het, nou ja, ik heb die foto gezien in de schaapskooi. Is het een prachtige plek?
2: Ja, is heel
0: ja. Ja, we zitten daar echt gewoon heel erg mooi. Dat is gewoon wel een, ja, ik zeg altijd als mensen zeggen, wat heb je hier een prachtige plek? Dan zeg ik altijd van, je zult hier maar wonen. Hm. En het is heel veel mensen, ook met Rondje Pontje Rok, ja, ik hoor het dan zo vaak zeggen van, oh, maar we kennen het helemaal niet en wat is het hier mooi. En ja. Nou, dat is ook belangrijk voor natuurlijk voor mij, maar ook ja, voor de molen, dat die ook nog meer aandacht gaat krijgen als dat die nu al krijgt bijvoorbeeld. Ja,
1: ja, ja. Ja, ja. Is Jene ook nog druk in de stoom bezig, Helene? Of niet?
0: Ja, zaterdag,
1: Helene, ik zei het goed, Helene zei ik, hè?
0: Helene, ja, nee. Maakt niet uit hoor. Ja, hij heeft de motor van de week weer gaande gemaakt met het water er weer op, smeerseltjes hier, smeerseltjes daar. Ja. Hij heeft gelopen, dus dat gaat helemaal goed. Dus die zaterdag ook weer klaar. Zondag niet natuurlijk, maar zaterdag met Rondje Pontje ook natuurlijk niet. Maar zaterdag om 10:00 dan heeft hij de boel weer draaiende.
1: En dan hoor je ook, dan hoor je ook die zaterdag de hele dag die stoom, die diesel helemaal draaien. Geweldig
0: ja,
1: geluid.
0: Prachtig geluid. Maar het is een half uurtje en dan hoor ik het niet meer. Ik moet dan wel in de winkel alle dingen aanschuiven, want het dreunt en het, dus dat beweegt allemaal. Maar het is geweldig. Als hij aanstaat, dan word ik alleen maar heel blij van.
2: De rock'n'roll onder de machines.
1: Ja, echt wel.
0: Zoiets is het, ja.
1: Nou, ik wens je heel veel bezoek toe.
0: Dankjewel. En leuk dat ik even aandacht hier aan mocht geven.
1: Ja, maar visit hier, hè. We zijn natuurlijk ook een beetje van de promotie in deze regio, zou ik maar zeggen. Zo moet je het ook zien.
0: Zeker. Ja, ja. Zeker. Ja, heel fijn.
1: Ja, heel veel succes en we horen achteraf wel hoe het allemaal gelopen is.
0: Vast, ja.
1: Mevrouw van Leeuwen, dankjewel.
0: Okay. Dag.
1: Dag. Goed, dat was Helene van Leeuwen over Rondje Pontje Rok. Aanstaande zondag, de 13e. In delen van het land is dan ook nog de monumentendag. Maar dat doen we in Heerde niet. Daar hebben we iets andere bestemming voor gekregen. Nou, we zijn er weer door.
2: Ja, zeker.
1: Gaat weer heel snel.
2: Nou nog mooi weer in dat weekend?
1: Nou, het ziet er wel aardig uit.
2: Oh, toch wel. Ja. Oké. Okay. Nou, ja, dat is fijn.
1: Ik moet zeggen, ik kan het ook gebruiken, want wij zitten in Diever bij het Shakespeare Theater in de open lucht. Ja, dus ik moet wel een beetje droog hebben. Ja,
2: ik zat al aan de kant van de IJssel 2 weken geleden. Okay. Nou, muziek bij mijn dochter te luisteren, in zo'n open lucht theater. Nou, het was een doek boven gespannen. Het was wel wat comfort, het regende behoorlijk.
1: Ja. Ook dat kan. Ja, dat kan. Nou ja,
2: het
1: diep
2: is wel groot.
1: Als de sfeer goed is. En,
2: was je er eerder geweest of niet?
1: Ja, ik ga bijna ieder jaar nu.
2: Oh.
1: Ja, als je er helemaal mee besmet bent, dan het is net wat
2: kleiner. En zie je dan dezelfde mensen wel? Of is dat niet moeilijk te zien?
1: Nee, daar is het te groot voor, zou ik maar zeggen. Maar goed, het is altijd een stuk van Shakespeare en het is altijd leuk. Dus, goed, ik wens jullie hier in Heerden een mooi weekend toe. Dan zal het in Diever wellicht ook wel lukken, want we gaan een paar dagen. En volgende week zijn we er weer. En volgende week hebben we gast.
2: Ja.
1: In het programma.
2: Gianneke Stol.
1: Ja. En met haar hebben we het dan over de politiek. We hebben het over haar achtergrond. En we hebben het over haar muziekkeus.
2: Ja.
1: Ik heb niet veel meer te melden.
2: Nou, ik zal geen vragen meer stellen. Ik ook plechtig beloofd. Aan het einde van de uitzending.
1: Ja, jij komt altijd op het laatste moment nog met een belangrijke vraag. Terwijl ik al een minuut heb.
2: Ik hou mijn mond.
1: Nee, Jan. Ik wens je een hele fijne avond. Dank voor je aanwezigheid. Han van der Pol. Programma werd gemaakt door Han van der Pol en Henk-Jan de Leeuw. Casper Voskamp is de volgende week ook weer bij ons, goed is. Die moest zich verontschuldigen, want ja, die school, hè. School gaat voor.
2: Tuurlijk.
1: Ja.
2: En dat heeft hij al vroeg in de gaten. Dat
1: heeft hij vroeg in de gaten, ja.
2: Heel goed.
1: Nou, tot volgende week weer om 5:00. Weer bij Radio 794 en weer bij het programma POR. Graag tot dan en een fijne avond.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er blijven honderden miljarden euro's aan subsidie liggen om EU-landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas. Dat meldt de Europese Rekenkamer. Van de 300 miljard euro die de Europese Commissie vrijmaakte na de Russische inval, is nog maar 55 miljard gebruikt. Om geld uit de miljardenpot te krijgen, moeten landen aangeven hoe ze minder afhankelijk willen zijn van Russische brandstoffen. Bijvoorbeeld door meer te investeren in hernieuwbare energie. Maar de meeste landen hebben niet eens een aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet, in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Ook zo'n 160.000 Nooren waren erbij. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers en ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. Scholieren klagen over een nieuwe update van Magister. De app met daarin roosters en behaalde cijfers heeft dit schooljaar een nieuw uiterlijk gekregen. Veel leerlingen moeten daar nog aan wennen. Tegen NOS Stories zeggen ze de app onoverzichtelijk en onduidelijk te vinden. Ze krijgen foutmeldingen of komen onbedoeld te laat. In een reactie zegt Magister de kritiek serieus te nemen. Daarom komen er de komende tijd aanpassingen. En ook kunnen leerlingen in de app kiezen voor een uiterlijk dat veel lijkt op de oude. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas blijven op de plank liggen, meldt de Europese Rekenkamer. De Europese Commissie maakte 4 jaar geleden 300 miljard euro vrij, maar er is maar 55 miljard van gebruikt. De meeste landen hebben geen plan ingediend om geld uit die miljardenpot te krijgen. Ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers heeft kritiek geuit op het RIVM. Tijdens een verhoor door de coronacommissie zei hij dat het RIVM voor zijn adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen gebruikte, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Hij zei wel dat het model van het RIVM op zich goed functioneerde, zegt verslaggever Lars Geerts.
2: Hij gaat er ook niet vanuit dat er een heel ander beleid was geweest als de cijfers die hij aanleverde waren gebruikt. Maar hij zei alleen, ik zou voor de evaluatie mee willen geven dat het altijd beter kan. En hij gaf bijvoorbeeld ook de aanbeveling mee om meerdere modellen te gebruiken. Niet één, dat doen weerkundigen ook, zei hij. En dat zou zijn aanbeveling zijn.
1: Het RIVM zegt in een reactie dat onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de modellen goede voorspellingen gaven. De oud-bassist van punkband Heideroosjes hoeft niet terug de cel in. Hij zat vast voor het bezit van kinderporno en is vandaag veroordeeld. Hij krijgt 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, is zijn celstraf voorbij. Hij verspreidde expliciete beelden met kinderporno, zegt de rechter.
3: De verdachte is mede verantwoordelijk voor het seksueel misbruik van kinderen. Omdat hij door kinderporno te verzamelen heeft bijgedragen aan een instandhouding van de vraag daarnaar. Daarmee heeft de verdachte zich dus schuldig gemaakt aan het plegen van een zeer ernstig feit.
1: Wielrenner Matthew Brennan blijft ongenaakbaar in de Ronde van Spanje. De Britse renner van Visma Leasebike schreef in Sevilla ook de 17e etappe op zijn naam. Alweer zijn 5e zege in deze ronde. Het weer eerst nog buien, maar vannacht droog bij 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Beren.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 gaat na verwachting om middernacht weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond open gaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Miljarden aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russisch gas blijven op de plank liggen. 4 jaar geleden kwam de EU met een fonds om lidstaten te helpen, zegt redacteur Marlotte Roldaan.
2: Dan moet je denken aan bijvoorbeeld andere leveranciers om bij in te kopen of om meer te investeren in zonne- en windenergie. Maar uit het rapport van de Rekenkamer vandaag blijkt dan dat de meeste landen niet eens hebben geprobeerd om geld uit die pot te ontvangen.
1: Volgens de Europese Rekenkamer is er van de 300 miljard subsidie maar 55 miljard gebruikt. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Daardoor komen ze onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. De makers van de app zeggen met de feedback aan de slag te gaan en de app aan te passen. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Dat gebeurde in Oslo in de vesting Akershus, zegt correspondent Rolien Creton.
3: Daar liggen ook zijn ouders en grootouders begraven in de koninklijke crypte. Dat is een soort familiemausoleum. En dat is ook toegankelijk voor publiek. Dus dat wordt jaarlijks bezocht door duizenden Nooren en buitenlandse toeristen.
1: Bij de uitvaart waren staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.
1: Op zaterdag 19 september aanstaande, tussen 10 en 4 uur, live bij RTV 794. Truckersdag 2026. Lusterie?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. In het hele land reden vandaag vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen zijn niet blij met de staking. VVD-fractievoorzitter Brekelmans.
2: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Dus ik vind deze staking overbodig.
1: Volgens de VVD en D66 wordt op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op een schip aan het werk was. Hoe de man in het water belandde is nog onduidelijk. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De brandweer controleert op plotselinge vlammen. Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de vijfde plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV begrijpt eventuele frustraties van reizigers.
2: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op een goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
1: Coalitiepartijen balen van de staking. Hulporganisatie Americares kan wereldwijd meer medicijnen leveren dankzij een donatie van $50 miljoen. Het gaat om de grootste donatie in het 47-jarige bestaan van de organisatie. Het geld komt van een Amerikaanse familie. Americares moest projecten stopzetten sinds de Amerikaanse overheid fors bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De grond wordt nog altijd nat gehouden met sprinklers, zegt de brandweer tegen de VRT.
3: Die sprinklers houden nat wat wij laatste week konden beschermen, dat die brand hier niet overspringt. Maar omdat de brand hier in de bodem zit, moeten wij permanent nat houden. Dat zit in het veen binnen, in bodem, 4, 5, 6 meter diepte. En ja, dat moeten wij stoppen.
1: Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zaterdag 19 september aanstaande, tussen 10 en 4 uur, live bij RTV 794. Truckersdag 2026. Lusterie?

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Spaanse inlichtingendienst waarschuwde Marokko en Spanje vooraf voor de massale migrantenoversteek naar Ceuta, blijkt uit vrijgegeven documenten. Toch zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte te zijn geweest. De onthulling vergroot de druk op de regering Sanchez. De bestorming van de Spaanse exclave kostte aan 141 mensen het leven. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een belangrijke gasstad in Siberië. Het is volgens Oekraïne de eerste droneaanval zo diep in Rusland. Volgens de Russische gouverneur kon de aanval worden afgewend en veroorzaakte brokstukken brand, maar raakte niemand gewond. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt wordt. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het Britse Openbaar Ministerie heeft een man aangeklaagd die ervan wordt beschuldigd een sabotageactie te hebben voorbereid voor Rusland. De Brit van 31 zou zijn benaderd door de Russische militaire geheime dienst. Details zijn verder niet bekendgemaakt. De verdachte moet morgen voor de rechter in Londen verschijnen. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, dat meldt minister Karremans. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Middernacht, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De brug was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en inmiddels is ook de rijbaan richting Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee en daardoor waren er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer, vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is daarna ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht dicht in beide richtingen. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Just